0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 11 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Fitness Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 's ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: 103.1 FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet wil de verbindingen met Sint Eustatius en Saba beter en betaalbaarder maken. De ticketprijzen zijn hoog en vluchten en bootverbindingen zijn beperkt en onzeker. Daarom onderzoekt het kabinet een combinatie van veer- en luchtverbindingen tussen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Een goede bereikbaarheid is volgens het kabinet belangrijk voor inwoners en de lokale economie. Het Hof van Justitie behandelt donderdag 15 oktober het hoger beroep van voormalig statenlid en politicus Michelangelo Lo Martinez. Hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor witwassen van 2 miljoen gulden en cocaïnehandel. Martinez zegt dat hij politiek wordt vervolgd en onschuldig is. De zitting begint om 8:30 ochtends. Zijn advocaten zijn Eldon Sulvaran en Marije Vaders. Dan internationaal nieuws. De ministers Dilan Yeşilgöz, Tom Berendsen en Rianne Letchert waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. Daar werden de slachtoffers herdacht van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. De bijeenkomst was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Beleggers vrezen dat hoge energieprijzen de inflatie en de rente verder opdrijven. De notulen van de Federal Reserve laten zien dat alle beleidsmakers de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. De Dow Jones verloor 0,7%. De gemeente Landgraaf gaat maximaal 300 asielzoekers tijdelijk opvangen op evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg om de locatie. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna van september tot mei 2028. Festivals kunnen in de zomer doorgaan. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1.

0: Torato. Pas semper.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifre.

0: Meg Rijmans met het nieuws. Na het overlijden van een toerist bij Playa Piscadó heeft parlementariër David Severina vragen gesteld over de veiligheid op de stranden van Curaçao. Hij pleit voor betere samenwerking bij medische hulp, duidelijke waarschuwingsborden, professionele strandwachten en reddingsmiddelen. Severina vraagt de regering om een plan dat vooral gericht is op het voorkomen van ongelukken. Staatssecretaris Erik van der Burg bezoekt van 12 tot en met 17 oktober de Benedenwindse eilanden. Op Curaçao spreekt hij onder andere met gouverneur Maurits de Kort, premier Pisas en de Raad van Ministers. Hij bespreekt veilige grenzen en wijkontwikkeling. Van der Burg sluit zijn bezoek vrijdag 16 oktober af tijdens een vaardag van de Koninklijke Marine. Dan nog internationaal nieuws. De Autoriteit Consument en Markt stelt tijdafhankelijke nettarieven voor huishoudens voor. Vooral vrijstaande woningen met een warmtepomp en elektrische auto betalen daardoor jaarlijks 300 tot 450 euro meer. Voor kleine appartementen kan de rekening 100 tot 200 euro dalen. In Nederland is in de eerste week van oktober een persoon overleden na besmetting met het Westnijlvirus. Tussen 1 en 7 oktober zijn 3 nieuwe patiënten gemeld. Dit jaar zijn in totaal 59 besmettingen vastgesteld en 10 besmette mensen overleden. Het virus was niet per se de doodsoorzaak. Frankrijk stelt voor 2 miljard euro aan renteloze leningen beschikbaar aan boeren. Dat meldt het Franse ministerie van Landbouw. Gewassen en weilanden werden afgelopen zomer verwoest door hittegolven, droogte en branden. De Franse minister van Landbouw trok vorige maand al 1,3 miljard euro uit voor een steunpakket. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: komt van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Ja.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu. Jeremy Kesseler.
4: Met Fergie Wilhelm, de Black Eyed Peas die weer lekker vroeg voor jou opstaan.
5: Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.

lang niet meer bestaan, maar toch weer voor Juice zorgen. Bij de Black Eyed Peas gaat het opnieuw om Fergie, komt ze terug of niet? Je hoort ook Wham, en bij die band komt juist oud gedoe uit 1985 rond George Michael weer even boven. Hij zou destijds eigenlijk al lang klaar zijn geweest met de band. Dus ja, sommige bands die kunnen stoppen, maar de Roddels, die hebben blijkbaar dus een contract, hè, voor onbepaalde tijd. Dat is weer duidelijk geworden. Het nieuws ook, dat gaat gewoon lekker door, hè. Bon dia, bon dia. Een nieuwe dag is begonnen hier op Douchy Corsao. Dit is de ochtendshow van Paradise. En laten we eens eventjes kijken naar wat er vannacht internationaal allemaal in het nieuws is geweest. Daarvoor gaan we eerst naar Nederland, want er is vandaag een onderzoek van de

Radboud Universiteit verschenen naar een Nederlandse wet die jarenlang bepaalde onder welke voorwaarden iemand het geslacht op officiële documenten mocht veranderen. Tussen 1985 en 2014 moesten mensen daarvoor onder meer ongehuwd zijn en onomkeerbaar onvruchtbaar zijn gemaakt. Dat betekent dat sommige mensen hun baarmoeder, eierstok of testikels moesten laten verwijderen. En de conclusie, ja, die is daarbij stevig. De wet heeft diepe fysieke, psychologische en sociale schade veroorzaakt. De Nederlandse regering bood in 2021 al excuses hierover aan, maar ja, het onderzoek laat vooral de persoonlijke verhalen achter die oude regels zien. En soms moet je jaren later terugkijken om echt te begrijpen wat een wet met mensenlevens heeft gedaan. Heftig. Orkaan Isaias is in de Golf van Mexico uitgeroepen tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. De storm trekt richting de Amerikaanse golfkust en vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. Isaias kan verder in kracht toenemen en zorgt voor zware regen, harde wind en een levensgevaarlijke stormvloed. Wat mij opvalt is in ieder geval dat het orkaanseizoen tot nu toe juist uitzonderlijk rustig was. Hè? En dat komt onder meer door El Niño die de vorming van orkanen bemoeilijkt. Maar het warme water in de golf heeft Isaias nu dus juist extra brandstof gegeven. Daarbij verwachten overigens de Verenigde Naties dat El Niño sterker wordt in december en zijn hoogtepunt bereikt. En dat verschijnsel is mogelijk een van de sterkste sinds 1950. Dus we hebben nog wat voor de boeg. Volgens de Wereldmeteorologische Organisatie leidt het tot hogere temperaturen, veranderende regenpatronen en meer kans op droogte. En ja, elders ook overstromingen. En dan dit opvallend nog ook wat er vannacht gebeurde. Je verwacht bij de Rotterdamse haven niet meteen aan konijnen. Daar denk je niet aan, maar die moeten er nu juist voor zorgen dat de haven van het stikstofslot afkomt. Het Nederlandse kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel, onder meer in de duingebieden rond Rotterdam en Den Haag. En daar worden extra konijnen uitgezet omdat ze door hun graafwerk helpen om de duinen open te houden. Het doel is dus uiteindelijk dat bedrijven in die haven weer vergunningen kunnen krijgen voor nieuwe projecten. Want die zit al 2 jaar zo'n beetje op slot. Dus ja, terwijl de haven bezig is met miljarden projecten, waar ligt dan de oplossing? Nou, voor een groot deel dus bij de diertjes die lekker door de duinen kunnen huppelen. Ja, hoe simpel kan het zijn? Je doet

0: Ja, dat is toch iets met die dag, hè? Hoor die blijheid van Katy Perry. Last Friday Night, TGIF hier bij Paradise. Het geeft een bepaald goed gevoel te weten dat vandaag dan alweer donderdag is. Dan komen we weer lekker dichtbij.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Relativerend richting het nieuws van 6:30 op deze donderdagochtend, waarbij je eens even kunt voorstellen dat je ook vandaag weer lekker vroeg door de straat loopt en iemand zijn auto ziet wassen voordat de zon echt hoog staat. Uit de open garage klinkt een oud nummer. Het water loopt over de tegels, de motorkap glanst en de man met de spons stikt precies 4 tellen mee op het dak. En wanneer hij merkt dat je kijkt, lacht hij even en gaat hij gewoon verder. Jij loopt door, maar het ritme blijft nog een stukje met je meegaan. Er is helemaal niets afgesproken en jullie hebben geen woord gewisseld, maar toch heeft iemand zomaar een beetje muziek in je ochtend gezet. Dit is jouw soundtrack voor zo'n klein moment dat de straat heel even zijn eigen videoclip krijgt.
1: Begin je dag lekker opgewekt. Let's go! Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: En die soundtrack van het douchemoment is van de Electric Light Orchestra.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Daar is je dan, je donderdagochtend, lekker in volle gang. Je luistert de ochtendshow, het is 3:30. Bon dia. En dat geldt ook voor Nelly Rossa, zij is hier bij de nieuws.
4: Bon dia. Staatssecretaris Erik van den Burg brengt van 12 tot en met 17 oktober... een werkbezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao. Op Curaçao spreekt hij onder meer met gouverneur Maurice de Kort... en premier Pisas over veilige grenzen en wijkontwikkeling. Hij sluit zijn bezoek af aan boord bij de Koninklijke Marine. En na een dodelijk incident met een toerist bij Playa Piscador... eist MFK-statenlid David Severina actie van de regering. Hij wil een integraal plan voor de strandveiligheid op Curaçao... met onder meer professionele lifeguards, duidelijke waarschuwingsborden voor stromingen... en betere reddingsmiddelen op drukke stranden. En nieuws uit het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk heeft een 19-jarige man een operatie ondergaan... om zijn vruchtbaarheid te herstellen... Als kind raakte hij onvruchtbaar door chemotherapie. Artsen hebben nu eerder ingevroren teelbalweefsel teruggeplaatst... in de hoop dat zijn lichaam over een paar maanden weer zelf zaadcellen aanmaakt. Het is pas de tweede keer ter wereld dat deze ingreep is uitgevoerd. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst succesvol in Brussel.
3: Een bijzonder verhaal dit ook. Ook mooi dat het in ieder geval kan. Goed ook, fijn. Wist je dat, en daar heb ik net heel even kort over gehad... dat er een tegenovergesteld verhaal is vanuit Nederland... vanuit een oude Nederlandse wet... waarbij mensen verplicht onvruchtbaar moesten worden gemaakt... om hun geslacht officieel te kunnen wijzigen. Ja, echt.
4: Oh, ja.
3: Dus nu zie je in de medische wetenschap dus juist de andere kant op bewegen. Vruchtbaarheid terugbrengen bij iemand die daar als kind... door behandeling zijn toekomst op verloor. Dat is mooi, inderdaad. Ja, echt. Tussen 1985 en 2014 moesten mensen die ongehuwd zijn... en onkeerbaar onvruchtbaar gemaakt worden om hun geslacht dus te kunnen wijzigen. Dus dat betekent dat sommige mensen hun baarmoeder, eierstokken... en testikels moesten laten verwijderen.
4: Ja. De regering heeft daar toch zijn excuses voor aangeboden? Of haar excuses voor aangeboden?
3: Ja, dat dan wel. Maar ja, als je zo jaren later terugkijkt, dan is dat best heftig allemaal.

0: Een relaxte vibe van Shakira hier op Paradise in de ochtendshow. Jeremy hier, maar Nelly is er ook, ja toch? Ja, Nelly, let's. Ja, zie je, ja, helemaal goed. Dus we gaan het gewoon doen weer vanochtend voor jou. Tot 10 uur, jou meenemen in jouw dagstart. En daar hoort ook dit bij.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Natuurlijk, want we willen op de hoogte zijn ook wat die kranten schrijven. We kunnen zelf niet alles weten, dus we lenen het ook even bij de buren. Wat schrijven ze vandaag?
2: Minister niet gespaard. En dan gaat het natuurlijk over de minister van VVRP, Charles Cooper. En het heeft alweer te maken met het Zeehofsgebouw.
0: Het is de derde dag al op rij, hè?
2: Ja, weet je, hè? Maar het is natuurlijk ook zo'n belangrijk onderwerp.
0: Ja, dat wel.
2: Dit keer heeft de curator van Zeehof, Danilo Narvaez, die heeft dus in een brief aan de crediteuren eigenlijk uit de doeken gedaan precies wat er is gebeurd. Alles chronologisch uitgelegd. En natuurlijk dan ook weer de aantijgingen van Cooper weerlegd.
0: Mm-hmm.
2: Hij zegt onder andere dus dat, dat het bedrag is, of sorry, het complex is verkocht voor 10 miljoen gulden
0: ja.
2: aan Otrabanda Village. Dat is natuurlijk die groep van Bas Filippini. En dat bod lag boven de getaxeerde waarde van het complex. Dat was dan ruim 8,1 miljoen.
0: Ja.
2: Eigenlijk had Bas Filippini al voor het faillissement een koopovereenkomst.
0: Mm-hmm.
2: Maar die kon toen niet doorgaan vanwege beslagleggingen door het land. Vervolgens heeft het land Curaçao in juli vorig jaar zelf een bod uitgebracht van 4 miljoen gulden.
0: Ja.
2: En stelde daarbij als eis dat de curator dan een claim van bijna 80 miljoen gulden op het land zou laten vallen. Nou, dat bod heeft de curator natuurlijk afgewezen, omdat het ver onder de marktwaarde lag en schadelijk was voor de schuldeisers.
0: Hmm.
2: En pas in februari van dit jaar, vlak voordat het contract met de Otrabanda Village echt werd ondertekend, kwam het land met een mondeling verhoogd bod van 11 miljoen. En na de uiteindelijke ondertekening met Otrabanda Village, zelfs met een bod van 15 miljoen.
0: Na de ondertekening
2: ja,
0: nog?
2: Ja, toen was het al getekend, het contract
0: Schrek.
2: Met Otrabanda Village.
0: Ja, waarom?
2: Dus dan, hij kan, de curator kon dus die verhoogde bod niet meer accepteren, want ja, die onderhandelingen met Otrabanda Village waren al in een vergevorderd stadium. En
0: ja.
2: dat afbreken zou leiden tot grote schadeclaims voor de failliete boedel. En dat kan je natuurlijk er niet bij hebben. En ook kon het land niet aantonen waar het geld vandaan moest komen, omdat er eerst dan nog eentje supplétoire begroting door de staten goedgekeurd had moeten worden. En dat is een proces dat maanden kan duren.
0: Was dat niet gewoon het hele idee dan, om alles te vertragen?
2: Het idee om alles te vertragen niet zozeer. Het is misschien niet goed gespeeld.
0: Okay.
2: Als we zeggen politiek is een spelletje, een macht. Maar daarnaast speelt natuurlijk ook veiligheid een grote rol. Want in het leegstaande ziekenhuis werd regelmatig ingebroken.
0: Ja.
2: Er was ook acuut brandgevaar. Dat is laatst ook nog dat er dus was brand was uitgebroken. Zwervers, maar ook drugsgebruikers die gaan naar binnen en doen allerlei dingen dat niet mag.
0: Ja,
2: En ook beschikte Otrabanda Village, in tegenstelling tot het land, over een concreet masterplan voor de restauratie en ook bescherming van het cultureel gebied. Dus wat hem betrof was Otrabanda Village gewoon de beste partij. Dus dat op de voorpagina van zowel de Extra, maar ook van het Antilliaans Dagblad. Verder in de kranten, ook op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, een opmerkelijk bericht dat de VS ontkent dat Nederland Machado moest weren. Het gaat natuurlijk over die Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado, waarvan vaker is gezegd dat ze dus al echt wel 7 pogingen heeft ondernomen om terug te gaan naar Venezuela, maar dat steeds is geweigerd, ook door Nederland. Want ze wilde dan via Aruba en Curaçao, heeft het ook geprobeerd. Maar ze kreeg dus geen toestemming om te landen.
0: Nee.
2: En dat wordt dus nu ontkend door de Verenigde Staten. Die zegt dus dat het helemaal niet aan Nederland en andere landen heeft gevraagd om haar te weren. Dat zegt de buitenlandminister Marco Rubio. Dat zei hij gisteren in Athene. En Nederland, dat is dan premier Rob Jetten, die zei ook naar de Volkskrant berichtgeving dat hij daar liever over zwijgt. Om de samenwerking met de Venezolaanse oppositie niet te schaden. En ook met Venezuela, met de Verenigde Staten natuurlijk ook niet.
0: Ja, dus ook hier komt het politiek spel weer. Ja, wordt weer op een hoog niveau gespeeld. Mm-hmm. Ja, duidelijk, oké. Nou, ze is er nog steeds niet, dus dat is in ieder geval...
2: Nee.
0: Ja, dat is feit. Hey, dankjewel Nelly. Straks hoor je hier een geluid waarvan je denkt... hé, ja, die ken ik, maar dit dier doet iets... wat jij waarschijnlijk nog nooit hebt geprobeerd. Ik heb het over welk dier hoor je hier, spelen we zo meteen weer. Luister goed, raad mee. En ontdek of jij weet wie hier vannacht de vleugels uitslaat.

0: zo klinkt het dan, hè, in het universum. Beetje mysterieus. Maar eigenlijk best lekker. Coldplay, My Universe, in de ochtendshow bij Paradise FM. We maken ons op voor het spel der spellen van de Kursauze Radio. 675-1031. Welk dier hoor je hier komt eraan? Ben jij klaar weer voor wat spelgeweld? Waarbij ook weer een ontzettend leuke, smaakvolle prijs is te winnen. Namelijk een waardebon van 50 piek voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay.
1: Welk dier gooi je hier?
0: En dat is de vraag vandaag. Ik heb net al stiekem een kleine hint gegeven na het krantenoverzicht met Nelly toen ze die pagina's weer omsloeg. Dat ging erover dat hij in de nacht de vleugels uitslaat. Dat was wel een hele duidelijke hint, denk ik. En ik denk dat je hem ook nodig hebt, want het geluid is best wel ver weggestopt. Dus je hoort omgevingsgeluiden. Nou ja, luister maar. Luister goed, hè. En als je het weet, app het naar 675-1031, hè.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Oh jee, wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja. Ik heb hem maar op looper gezet, dat hij door blijft spelen. Het is wel best een bijzonder diertje ook. In de nacht dus. Misschien wel ook in de lucht. Ja, hij kan vleugels uitslaan, dus hij kan vliegen. Maar wat is het? Heb je een idee welk dier ik net aan jou liet horen? App het naar 675-1031. Zo, Nelly, ik had dit niet verwacht bij dit diertje, maar de appbox ontploft echt letterlijk. Het is echt bizar.
2: En met goede antwoorden?
0: Nou, het is geen uil, maar we zitten ook, ja, er zitten zeker goede antwoorden tussen. En heel veel ook, maar ook uil komt heel veel terug, maar dat is het toch echt niet, hoor.
1: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise.

0: zeggen, kijken of er iemand gaat opnemen hier. Zo ja, wie dan? Na Kim Wilde en You Keep Me Hanging On hier bij Paradise in de ochtendshow. Veel geappt op 675-1031.
1: Potverdorie.
0: Ja, dit gebeurt er wel eens. Hè. De appbox die ontploft. En wie ga je dan terugbellen met diegene die het goede antwoord heeft ingestuurd? Even kijken of het op het andere moment misschien wel lukt. Want als je appt, dan moet je natuurlijk wel bereikbaar zijn. Dat is een beetje het truc. Ah, Luc appt meteen. Mij bellen. Ja, maar...
2: Kom via met Niels.
0: Ah, hey, kijk eens aan. Ik heb iemand aan de lijn. Hallo. En het is Niels vanuit de auto.
2: Dat klopt. Onderweg naar school.
0: We gaan een spelletje spelen, Niels. Zijn jullie er klaar voor? Ja.
3: Welk dier hoor je hier?
0: Kijk eens aan. De verbinding is tot stand gebracht. Het enthousiasme bevindt zich denk ik voornamelijk op de achterbank. Dus dat komt helemaal goed, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker weten. Die jongens zijn er klaar voor. Ze doen elke ochtend mee.
0: Oké, hartstikke leuk. En wie zijn die jongens op de achterbank?
2: Dat zijn Steve en Jack.
4: 7 jaar en 3 jaar oud.
0: Hoppakee, hartstikke goed, mannen. Nou, hey, komt ie aan weer het geluidje. We gaan spelen.
3: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, het is niet de allermakkelijkste, hè? Roep het maar, mannen, in koor. Welk dier hoorden we?
2: Vertel het maar.
4: Een vleermuis.
0: Ja! Zeker weten. Ja. En hoe wisten jullie het zo zeker dat dit een vleermuis is?
4: Papa had het geraden.
2: Ja, vanuit de dierentuin, hè? Dan weten we dat.
4: Ja, ik ben naar de dierentuin geweest en ik had een vleermuis op mijn arm.
0: Op je arm zelfs? Oh jee. Maar doen ze dat? Dat heb ik nog nooit gezien. Wat een lieve vleermuis.
2: Ja, ik volgens mij ook niet, maar misschien heb hij goed gedroomd.
4: Nee, maar ik dacht heel veel mensen staan bij dierentuin met een vleermuis aan zijn arm. Dus dacht ik, ga dan ook wel.
0: Nou, heel goed. En heb je hem ook gevoerd of dat dan weer niet? Weet je wat hij eet?
4: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Insecten, denk ik.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hey, maar jullie 3 dagen gezellige mensen in de auto onderweg naar school... dit levert jullie wel ook nog eens een keer een waardebon van 50 gulden voor een lunch... bij restaurant Glam & Grass of Blue Bay op.
2: Geweldig, lekker.
0: Gefeliciteerd, hè. Mooie donderdag.
2: Hartelijk dank. Feliz dia voor iedereen. Penso con sueño para...

0: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: tot 10. Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Hoe zit het met je timing vanochtend? Ga je nog op tijd? Het is 7:01 en ben je waar je moet zijn? Wij wel. Namelijk bij het nieuws aangekomen van 7:00 met Nelly Rossa. Bon dia.
4: Bon dia. Bij een steekpartij op een basisschool ten noorden van Noordschouw is een 37-jarige medewerkster om het leven gekomen. Een 15-jarige oud-leerling viel haar aan met een mes en werd overmeesterd door de directeur en de leraar die hierbij gewond raakte. Het motief van de jongen is nog onbekend. Het is al het tweede incident op een Poolse school in korte tijd. Gisteren verwondde een 19-jarige jongen 10 mensen met een machete op een vakschool. Een derde aanval kon vandaag worden voorkomen. Premier Donald Tusk heeft vanwege de geweldsgolf een spoedzitting met zijn ministers belegd. En het gaat mis bij de Nederlandse alimentatieorganisatie LBIO. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat medewerkers spreken van een angstcultuur en een sociaal onveilige werksfeer. Op de afdeling die helpt bij achterstallige alimentatie is het ziekteverzuim opgelopen tot maar liefst 47%. Hierdoor lopen de wachttijden voor hulpzoekende ouders extreem op. Het personeel beschuldigt interim-directeur Jacobine Geel van hard en intimiderend gedrag. Staatssecretaris Claudia van Brugge erkent de problemen. De arbeidsinspectie is inmiddels een onderzoek gestart. En lokaal nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg brengt van 12 tot en met 17 oktober een werkbezoek aan Aruba, Bonaire en Curaçao. Op Curaçao spreekt hij onder meer met gouverneur Maurits de Kort en premier Guilmar Pisas over veilige grenzen en wijkontwikkeling. Hij sluit zijn bezoek af aan boord bij de Koninklijke Marine. En na een dodelijk incident met een toerist bij Playa Piscadó eist MFK-statenlid David Severine actie van de regering. Wij willen integraal plan voor de strandveiligheid op het eiland met onder meer professionele lifeguards, duidelijke waarschuwingsborden voor stromingen en betere reddingsmiddelen op drukke stranden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
5: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Op dit moment 6 knelpunten op het eiland. Dit zijn 3 die langer zijn dan 8 minuten. Waarvan 2 op de Camino Regional de Ricodinho richting Santa Rosa vanaf kruispunt Bentaweg 13 minuten. Maar ook vanaf kruispunt Katoenastraat tot Camino Regional Ricodinho 8 minuten vertraging. En op de Camino Duvetboy Nicolina richting de Caracasbijweg ook 9 minuten. Dan staat er 1 flink vertraagde vlucht op dit moment vermeld wat betreft Hato. Ons vliegveld die ontvangt weer de TUI Fly 367 vanuit Amsterdam vanmiddag. Maar die is 70 minuten vertraagd. Sorry, ik zeg het verkeerd. Die komt vroeger aan. Oh jee, die heeft wind in de vleugels, denk ik. 2:55 vanmiddag komt hij in één keer aan. Dus snel daarheen dan als je iemand moet ontvangen.
6: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
7: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis abou, hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa tur dia. Kiba do warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Jeremy Kesseler.
4: Met een echte muzikaal kunstenaar die kan toveren. Hier is Ed Sheeran.
5: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.

Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Ik denk, ja, die verdient het helemaal. Die man die heeft zo hard gewerkt in zijn leven. Dat moet helemaal tot het einde gewoon even genieten. Het is 14 over 7 hier bij Paradise. Op je donderdagmorgen. Jeremy hier, Nelly ook van de partij. Zometeen het laatste nieuws met haar. Vanaf het eigen eiland natuurlijk. Dat verzamelt ze. Ze leest de kranten. Ze zorgt dat alles daarmee tip-top in orde is. Maar we bereiden ook natuurlijk eventjes wat andere zaken voor. Want er gebeurt een hoop wereldwijd. En dat delen we ook met je hier bij Paradise op 103.1. Zo is bekend geworden dat in de Amerikaanse staat Texas gisteren opnieuw iemand is geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Het was de eerste executie in de Verenigde Staten sinds de mislukte executie van Christa Pike, in Tennessee. Zij kreeg vorige week 2 dosissen van een dodelijk middel, maar bleef leven en werd uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Nou, die mislukte executie leidde tot veel vragen over de uitvoering en het gebruik van de middelen. En Tennessee heeft daarom voorlopig alle executies opgeschort en laat onderzoeken wat er precies misging.

Spike is inmiddels bij bewustzijn, maar verkeert nog steeds in slechte gezondheid. En de spanning tussen Europa en China die loopt flink op. Vandaag en morgen praten de EU en China in Peking over hun handel, maar de inzet is behoorlijk groot. Europa heeft inmiddels een handelstekort met China van ongeveer 1 miljard euro per dag. Nou, de EU vindt dat Chinese bedrijven te veel voordeel hebben door subsidies en goedkope productie, terwijl Europese bedrijven moeilijke toegang krijgen tot de Chinese markt. De EU wil nu afspraken maken over onder meer de export van Chinese auto's. En lukt dat niet, dan dreigen extra importheffingen en andere handelsmaatregelen. China zegt ondertussen dat Europa niet moet vervallen in protectionisme. En daar zitten ze dus vandaag, ja, tegenover elkaar aan tafel, eigenlijk met 1 miljard euro per dag tussen de stoelen, als je het mij vraagt. En daar is hij weer, Donald Trump. Hij wil een soort nieuw Camp David bouwen bij zijn eigen golfclub in Florida. Ja, natuurlijk. Ja, want waarom zou je naar een presidentieel buitenverblijf gaan als je er ook gewoon eentje naast je golfbaan kunt zetten? Het plan is dat de golfclub de bouw betaalt als een soort cadeau aan de Amerikanen. Toekomstige presidenten zouden er gratis mogen verblijven en ook buitenlandse leiders die kunnen er terecht. Trump zegt dat er maar 2 minuten van het vliegveld te rijden is en dat je dus makkelijk een weekendje zomaar heen kunt. Dit is dus Trump zijn eigen versie. Nou, die krijgt dus waarschijnlijk een golfbaan. En ik denk ook nog een gouden deurknop en ergens een bordje met Trump Retreat. Best Presidential Retreat ever. Ja, denk ik.

0: Ook die gezellige gast Bruno Mars is erbij. I think I wanna marry you. En ben je klaar voor een beetje Snow Patrol?
1: Ja, toch?
0: Just say yes, yes, yes, yes. De Paradise FM ochtendshow. Bon dia, bon dia. It's a

0: Just Say Yes bij Paradise 103.1. En dat is er ook gedaan richting Starlink. Kan binnen 30 dagen starten met satellietinternet op Curaçao. Nadat minister Charles Cooper de officiële concessie heeft ondertekend gisteren. En die komst van de internetdienst biedt consumenten meer keuzevrijheid. Maar Starlink moet zich wel aan dezelfde lokale regels en belastingen houden als bestaande telecombedrijven. Nou, naast internet voor particulieren wordt er gesproken over toepassingen in de zorg, het onderwijs, de rampenbestrijding en openbare wifi in Willemstad. En ook ziet Starlink Curaçao als een strategische locatie voor datacenterontwikkeling. En ik heb minister Charles Cooper aan de lijn. Bon dia.
1: Ja, bon dia. En ja, voor jou en je luisteraars ook een hele goede morgen.
0: Ja, het is een bijzonder moment. We hebben een stap gezet. Wat was voor u de reden om de concessie te ondertekenen na het advies van de toezichthouder?
1: Ja, kijk, inderdaad, het is niet nu. We zijn bezig misschien wel meer dan een jaar met de concessie van mogelijke concessie van Starlink bezig met allerlei zeg maar vergaderingen over en weer tussen Starlink en ja, laat ik het nog toch een dienst noemen die onder mij verantwoordelijk stelt. Het is ja. RAC, Regulatory Authority van Curaçao. Zij zijn degene die eigenlijk de ogen en de oren en alles van de regering wat betreft telecommunicatie hierop of in ons land. Dus zij doen de adviesronde en de technische gedeelte enzovoorts over frequentie en zo. Mm-hmm. Dus iedereen kan concessie vragen op Curaçao. Voor zover ik uitspreek, we hebben geen zeg maar een gesloten systeem. We hebben juist een open systeem. We hebben juist de moratorium hebben we een aantal jaren teruggedraaid. Dus er is geen moratorium op Curaçao. Maar natuurlijk is er wel beperkte frequentiemogelijkheden. Ja, en ja. Die bepaalt eigenlijk hoeveel providers je op je land of in je land kan hebben. En om op Starlink te komen, Starlink is toch iets anders. Het is niet zeg maar lijndiensten het is iets dat via satelliet is, iets nieuws. Of iets anders, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Dus daarom was het best zeg maar makkelijk om toch Starlink toe te laten op de telecom gedeelte in Curaçao.
0: En is dat op specifieke voorwaarden gebeurd? Welke voorwaarden heeft de regering aan Starlink gesteld om die lokale telecommarkt?
1: Nou, de normale voorwaarden die gelden voor iedere concessiehouders. Dus het is niet iets, je hebt heel veel voorwaarden natuurlijk. Ja. Dus de concessie is best dik, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dezelfde voorwaarden die iedere concessiehouder krijgt, kreeg Starlink ook. Maar wat ik wel inderdaad heb ik zelf erbij gezegd. En ik denk dat het ook in somewhere staat in de concessie. Dat Starlink was al bezig, maar illegaal op Curaçao. Niet Starlink als bedrijf, maar nee. Mensen op Curaçao die kopen de satelliet ergens in Colombia of ergens in Panama of ergens in Miami. En met een adres daarbuiten kon je Starlink hier op Curaçao toch hebben. Dus er zijn mensen die me zeggen, ik heb al 2 jaar Starlink. Dus nu is het legaal, zeg maar, het moet gelegaal
0: ja,
1: worden.
0: Ja, makkelijk te krijgen, beter voorradig, alles wat daarbij hoort natuurlijk. Plus Starlink gaat ook belasting betalen.
1: Correct, ga ik dat zeggen. Dus wat heb ik tegen Rebecca Hunter gezegd toen ik haar ontmoette 2 maanden ongeveer terug bij de Canto Conference in de Dominicaanse Republiek.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb een vergadering met hun daar beleggen. Dat stond ook op mijn Facebook page. En ik heb ze gezegd, we zijn bijna, maar ik moet je wel zeggen dat jullie moeten gewoon een bedrijf hier op Curaçao, en daar hebben ze ook eigenlijk trouwens een BV opgericht op Curaçao, en dan moeten ze normaal belasting en alles betalen. Dus als ze mensen ook in dienst hebben, dan moeten ze de afdrachten doen die normaal een En welke organisatie dan ook op Curaçao, commerciële organisatie, moet dat doen. Dus de normale, dat moet ik wel bij zeggen, dat ik dat expliciet tegen haar gezegd. En zei, we doen het ook. Dus wij zijn een volwaardige bedrijf.
0: Mooi, mooi. En welke andere concrete strategische voordelen levert die aanwezigheid van Starlink op voor ons land? Bijvoorbeeld het gebied van datacenterontwikkeling, of werkgelegenheid bijvoorbeeld.
1: Ja, correct. De datacenter, kijk, op Curaçao hebben we als regering twee datacenters. We hebben eentje bij SOBT Stadion daar, dichterbij. Dat is Core NV.
0: Ja.
1: Dat is een drie-tier, drie-tier noemen we dat. En we hebben ook een four-tier datacenter. Dat is op Seri Mahuma, BlueNet noemen we dat. En de four-tier is enige in zijn soort in de regio. Alleen Puerto Rico heeft een four-tier datacenter in de regio. En die kan eigenlijk met ons concurreren in de zin van... zij zitten in de orkanengedeelte die elke keer geraakt wordt. Maar niet alleen dat, maar wij zitten buiten de hurricane zone. Mm-hmm. En dat is echt een voordeel voor ons. Dus we hebben dat. Dus het punt is dat als Starlink, en ik denk ook dat Starlink geïnteresseerd is in om zaken te doen met onze datacenter, dat is ook een voordeel die ik zie in de toekomst. Dat is los van de concessie. Maar we kunnen dan verdere zaken doen met elkaar. Dus dat is zeker een geval. Maar vooral voor de consument op Curaçao. Ik denk dat je weet hoe men uitscheldt over de bepaalde providers die hier op Curaçao zitten. Dus de service die ze geven. Dus dat moet eigenlijk, dat gaat veranderen. En dat gaat meer veranderen, positief voor de consumenten. Wanneer ik denk ongeveer per uiterlijk december, nu, dus over 2,5 maand, dat we in december zitten, komt ook de number portability op stand. Dus jij, het nummer die iedereen hebt, je kan gewoon naar een andere provider met je nummer shoppen. En dat gaat ook ten voordele van de consument zijn, want dan moeten de providers echt gaan knokken om beste service te geven om jou als klant te behouden.
0: Dus dat is mooi nieuws.
1: Het is een serie. Ja, correct. Het is een serie van dingen die wij als regering doen ten behoeve van een betere service op Curaçao voor alle providers. En dus met Starlink is eentje en met number portability, die komen ook om de hoek kijken binnenkort. Ja.
0: En wellicht ook nog met die komst van Starlink gratis wifi in Willemstad?
1: Gratis. Wat ik moet zeggen... Ik moet zeggen ja.
0: Wordt aan gewerkt.
1: Maar het is niet alleen dat Starlink. Het is een combinatie van misschien wel meer die wil meedoen om de samenleving als corporate citizen van deze providers kunnen we iets teruggeven aan de bevolking. Especially dus vooral in de binnenstaat. En dus daar werken we eraan. En als de regering ook een bijdrage daaraan moet geven om de totaliteit te krijgen, dan zullen we dat ook doen. Niet alleen wifi daar, maar ook wifi bij bijvoorbeeld Connect. Connect is een andere provider. Die wil de wifi op alle bushaltes. Waar ze ook de kabels aan het aanleggen is, als er op die route een bushalte zit, dan doen ze al een wifi op de bushalte. Waarom? Omdat wij, zoals zeg maar in Nederland of in alle delen ter wereld, vooral waar je een beetje wifi kan geven, dat de mensen weten en kan online kijken waar is de bus en wanneer komt de bus enzovoort. Dus Dat is de voordeel die ook Coil krijgt. Dus niet alleen in Willemstad, maar ook op, bij de bushaltes gaat dat gebeuren.
0: Heel, heel fijn, heel fijn. We hebben uitgebreid stilgestaan bij die concessie die gegeven is aan Starlink, hè, voor satellietinternet op Curaçao. Binnen 30 dagen zouden ze moeten kunnen starten. Maar er zit dus meer in de pijplijn, hoorden we van u. Dat is fijn te horen. En succes met al die verdere ontwikkelingen. Hartelijk dank voor de toelichting tot zover.
1: Ja, dankjewel voor de interview en prettige dag verder.
0: Minister Charles Cooper hier bij Paradise in de ochtendshow. Zometeen het laatste nieuws van Nelly.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Een beetje later dan gepland, maar goed. We hadden een belangrijk gesprek met minister Charles Cooper zojuist over Starlink hier op het eiland. Nu is het tijd voor het andere nieuws, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Na een dodelijk ongeval met een toerist bij Playa Piscador eist MFK-statenlid David Severina actie van de regering. Hij wil een integraal plan voor de strandveiligheid op Curaçao met onder meer professionele lifeguards, duidelijke waarschuwingsborden voor stromingen en betere reddingsmiddelen op drukke stranden. En de curator van het Vierde Zeeuws ziekenhuis slaat hard terug naar minister Cooper van VVRP. In een brief aan de schuldeisers weerlegt hij de kritiek van de minister op de verkoop van het complex. Dat het land Curaçao de voorkeur had moeten krijgen, spreekt de curator tegen. Het land bood eerst slechts 4 miljoen gulden op voorwaarde dat een claim van 80 miljoen werd geschrapt. Pas op het allerlaatste moment verhoogde het land het bod, maar volgens de curator bleek dat juridisch en financieel niet te onderbouwen. En internationaal nieuws, de 50-jarige Amerikaanse Christa Pike is voor het eerst sinds haar mislukte executie weer op de been. Volgens haar advocaat kan ze weer korte stukjes lopen in haar kamer. Pike overleefde vorige week verrassend 2 dodelijke injecties. Ze kampt nu met een longontsteking, bloedstolsels en brandwonden aan haar armen. Hoewel ze weer bij kennis is, is ze verward en is nog onduidelijk of ze permanent letsel heeft. De advocaten eisen medische en psychologische hulp en willen onderzoeken wat er precies misging tijdens de executie.
2: Dankjewel Nelly voor het laatste nieuws. Lekker op de hoogte weer. Nu het verkeer nog.
4: Paradise FM. Verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Want het is druk om 7:50. 22 meldingen op ons eiland. Dit zijn 3 die langer zijn dan 9 minuten vertraging. Op de Caminde Duvetboy Nicolinia richting de Krakkersbijweg 12 minuten. Op Santa Rossaweg richting de Schottengatweg vanaf kruispunt K.I. Colonci is dat 9 minuten. Op de Caminde Dr. Amado Roma richting Terra Cora vanaf kruispunt Kaya Awa Blauw 9 minuten. Ook nog een melding vanaf Hato, want de vlucht uit Amsterdam van TUI, de 367, heeft de wind in de vleugels, komt 70 minuten eerder aan. En dat betekent om 2:55 vanmiddag. Dus snel zijn.
6: Let's go, girls.
2: Als je hem moet ophalen, met of zonder de meiden op pad voor de gasten die landen. Ja, maakt niet uit, mogen ook mannen zijn.

0: ja, Shania Twain op Paradise in de ochtendshow. De vrouwelijke kant van het verhaal zo om 7:45. Nelly, we zijn laat. Liggen ze voor je, de pagina's?
1: Ik heb alles voorbereid. Ik ga beginnen meteen met het goede nieuws, want het nationale voetbalelftal van Curaçao is 2 plaatsen gestegen op de nieuwste FIFA-ranglijst.
2: Wauw! De ochtendkrant van Nelly.
0: Kijk, daar moeten we lang bij stilstaan.
1: Maar lang ook weer niet.
0: Jawel.
1: Vertellen, want na de recente wedstrijden en resultaten staat het team dus nu op de 80ste plek van de wereld. De nieuwe wereldranglijst werd gisteren bekendgemaakt en Spanje voert de lijst aan op de eerste plaats. Gevolgd door Argentinië, Frankrijk, Engeland en dan Portugal op plek 5.
0: Oké. Mooi. Nou, gefeliciteerd. Mooi.
1: En dan verder in de kranten ook nog dat de belangenorganisatie Kasia wil dat kleine en middelgrote ondernemers in de toeristische sector meer inspraak krijgen in het beleid. De Vereniging van Kleinschalige Accommodaties vindt dat zij te weinig betrokken wordt bij belangrijke beleidsplannen. Dit werd in de Staten gezegd. Kasia pleit voor een eerlijk ondernemersklimaat met gelijke regels voor iedereen. Zo wil de organisatie 1 centraal digitaal portaal voor vergunningen en handhaving en ook meer toezicht op niet geregistreerde accommodaties. En ook willen ze een afschaffing van de tax holiday voor grote projecten, zodat ook kleine en lokale ondernemers weer een eerlijke kans krijgen op de markt. Ook nog een belangrijk bericht. Dat in de Tweede Kamer was er ook een vergadering over het besluit om de landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten te verlengen tot eind 2029. Tijdens het debat over de begroting van koninkrijksrelaties vroegen verschillende Kamerleden zich af wat het nut is van de afspraken als deadlines steeds worden verschoven. De PVV vraagt zich af welke sancties er volgen als resultaten opnieuw niet worden gehaald. En wijst erop dat hervormingen eigenlijk al volgend jaar klaar moeten zijn. Ook JA21 wil weten wanneer de eilanden zonder Nederlandse ondersteuning verder kunnen. Er wordt ook gepleit voor extra geld voor de weerbaarheid van de eilanden. Een amendement van VVD en JA21 moet volgend jaar eenmalig 2 ton vrijmaken voor meer noodvoorraden en de bescherming van vitale voorzieningen. En vandaag reageert de staatssecretaris van Koninkrijksrelatie Erik van den Burg op de vragen uit de Kamer. Er werd ook iets gezegd door een PVV-kamerlid over dat de Besseilanden, of althans Bonaire, dat die maar onder curatele moet. Omdat het openbaar bestuur op Bonaire is nu heel erg, het is onrustig. Er zijn zoveel wisselingen de laatste tijd geweest. En heel veel dingen kan Bonaire ook niet alleen. Ze vallen nu ook als openbaar lichaam onder Nederland. Maar er waren best wel weer van die uitspraken dat je denkt van, nou, moet het zo? Dat is ook wel, het haalde ook wel het nieuws. Ik denk dat dat wel even kort het nieuws is.
0: Nou, dat is behoorlijk waar weer iedereen vandaag zich druk over kan maken. Dat dan weer wel, vanuit de kranten allemaal. Nelly, dit hebben we dan achter ons. Hier word je rustig van. Ik tenminste wel. Zo. Hoor dit? Hartslag?
1: Oh.
0: Hier, rustgevend. Dat ASMR, weet je wel, waarmee je heerlijk in slaap kan vallen. Maar dit zit in deze hit van Niels Geuzebroek. Een geboorteplaat, een hit van wat jaren geleden hier in de ochtendshow. Dit is Take Your Time, Girl.

Ja, we kunnen relaxed aangaan hoor, Mika, hier bij Paradise in de ochtendshow. Omdat binnen 30 dagen Starlink gaat beginnen op Curaçao. Officiële concessie is gisteren ondertekend door minister Charles Cooper. We hadden hem eerder aan de telefoon. En. Er komt ook wifi op bussen. En we kunnen ook nummers gaan porteren. Dus je mobiele telefoonnummer, als je van provider wil overstappen, die kun je gaan meenemen. Dat vind ik goed nieuws op donderdagochtend. Jazeker. Het laatste nieuws, het nieuws van de achter, hoor je over een paar minuten. Na deze dikke, vette hit die je lekker het volle bos kunt meezingen op 103.1. De Paradise FM ochtendshow. Yeah.

0: zijn.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Eén minuut over acht. Je luistert Paradise FM 103.1. En we zetten het laatste nieuws voor je op een rij. Het wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. In Gent is vandaag de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. vanwege de dood van de 4-jarige kleuter Dien. Dat jongetje werd 4 jaar geleden dood teruggevonden bij Neeltje Jans in Zeeland. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid. De moeder had het kind aan het stel toevertrouwd tijdens een ziekenhuisopname. De K. werd in 2010 al eens veroordeeld tot 10 jaar cel voor de dodelijke mishandeling van zijn stiefzoon. Een jury zal zich de komende 8 dagen over de zaak buigen. En bij een Russische aanval in Oost-Oekraïne zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Bommen kwamen neer in de straat waar stadsbussen reden. De lokale gouverneur spreekt van een dodelijke aanval op burgers en roept inwoners op het gebied snel te ontvluchten. Ondertussen eist de aanval op de noordelijke stad Priluki van gisteren tot nu toe 22 levens, waaronder 5 kinderen. Als vergelding meldt Oekraïne een succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op een grote Russische olieraffinaderij. En lokaal nieuws. Het nationale voetbalelftal van Curaçao is 2 plaatsen gestegen op de nieuwste FIFA-ranglijst. Na de recente wedstrijden en resultaten staat het team nu op de 80ste plek van de wereld. De nieuwe wereldranglijst werd gisteren bekendgemaakt. Spanje voerde de lijst aan op de 1e plaats, gevolgd door Argentinië, Frankrijk, Engeland en Portugal op plek 5. En de curator van het failliete Zeeuws ziekenhuis slaat hard terug naar minister Cooper van VVRP. In een brief aan de schuldeisers weerlegt hij de kritiek van de minister op de verkoop van het complex. Dat het land Curaçao de voorkeur had moeten krijgen, spreekt de curator tegen. Het land bood eerst slechts 4 miljoen gulden op voorwaarde dat een claim van 80 miljoen werd geschrapt. Pas op het allerlaatste moment verhoogde het land het bod, maar volgens de curator bleek dat juridisch en financieel niet te onderbouwen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
1: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Nog steeds 14 meldingen van vertragingen, opstoppingen op de wegen op Curaçao. Maar de lengtes nemen gelukkig wel af van die opstoppingen. Op de Camino Duvet Boy Nicolinha richting de Rakkersbaarweg nog 9 minuten vertraging. Camino Dr. Amaro Roma richting Terra Cora 6 minuten. Op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord vanaf kruispunt Montserratweg 4 minuten. Op de Camino Dr. Amaro Rome richting Terra Cora tot Kaya Awa Blauw, een andere plek dus daar, ook 4 minuten vertraging. En op de Liraweg richting Salinja tot de Perseusweg 4 minuten. 2 meldingen vanaf Hato. Het vliegverkeer ondervindt vertraging vanuit Oranjestad, Divi Divi Air, de 261. Die zou over een minuutje gaan landen, maar die is 27 minuutjes vertraagd. En de vlucht vanuit Amsterdam, TUI Fly 367, heeft de wind in de rug. Komt 70 minuten eerder aan. 3 minuten voor 2:30 vanmiddag.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
7: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
8: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
9: Banco di Caribe.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
2: Met de muzikale verfrissing Kate Ryan naar de Soul Sister.
11: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag.

0: juiste dosis energie op donderdagmorgen bij Paradise FM 103.1. Wie was dit? Ah, onmiskenbaar, David Guetta. And I'm so good, naar de Soul Sister. Jeremy hier, hè? En Nelly ook van de partij. Straks met het laatste nieuws. We hebben het Lora-woord van de dag nog, het krantenoverzicht. En we staan stil bij wat er internationaal gebeurt. En wist je dat orkaan Asayas in de Golf van Mexico inmiddels is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen? Nou, die storm die trekt richting de Amerikaanse golfkust. En vooral Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida die lopen risico. En opvallend is dat het orkaanseizoen tot nu toe eigenlijk uitzonderlijk rustig was. En dat komt onder meer door El Niño, die de vorming van orkanen bemoeilijkt. Maar het warme water in de golf geeft Asayas nu juist extra brandstof. De Verenigde Naties verwachten overigens dat El Niño sterker wordt en in december zijn hoogtepunt bereikt. Je verwacht bij de Rotterdamse haven niet meteen konijnen, maar die beestjes moeten er nu voor gaan zorgen dat de haven van het stikstofslot afkomt. Het Nederlands kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel, onder meer in de duingebieden rond Rotterdam en Den Haag. Daar worden extra konijnen uitgezet omdat ze door hun graafwerk helpen om de duinen open te houden. Het doel is uiteindelijk dat bedrijven in de haven weer vergunningen kunnen krijgen voor nieuwe projecten. Die haven zit daar namelijk al 2 jaar grotendeels op slot en op te wachten dus. Dus terwijl de haven bezig is met miljardenprojecten, ligt de oplossing voor een deel dus gewoon tussen de duinen. En ze huppelen daar lekker rond. Konijntjes. Lief klein konijntje. We horen al een tijdje dat AI straks onze banen gaat overnemen, maar Nederlands onderzoek van de uitkeringsinstantie UWV laat een genuanceerder beeld zien. Het aandeel Nederlandse werkgevers dat AI in redelijke of hoge mate gebruikt is in 1 jaar wel verdubbeld, van 16% naar 32%. En over 5 jaar verwacht 62% AI in die mate te gebruiken. Maar ja, massawerkeloosheid, daar zijn voorlopig weinig aanwijzingen voor. Slechts 10% van de werkgevers verwacht dat er door AI banen verdwijnen. Wel denkt 29% dat functies sterk veranderen en 45% dat werknemers nieuwe vaardigheden nodig hebben. Dus misschien ook hier komt AI jouw baan niet afpikken, maar iemand die wel met AI kan werken, kan straks zomaar jouw baan krijgen. Dus houd daar wel rekening mee.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: Hiya love, Steve Winwood. Natalie Imbruglia, dit is Thorn op 103.1.

Zo mooi als mensen moeite doen creatief te zijn voor een huwelijksaanzoek bijvoorbeeld. En dat dan hoog in de lucht in een luchtballon of tijdens een tandemsprong vanuit een vliegtuig. En dat je dan zegt, schatje, we bevinden ons op deze hoogte. Hè, onze liefde stijgt tot grote hoogtes, maar wil je met me trouwen zoiets? Nou, Steve Winwood kreeg een beetje dat idee hier in de ochtendshow bij Paradise om 9:05. Niet dat ik zoiets in de pijplijn heb zitten, hoor, schat. Nee, ik weet dat je luistert 's ochtends. Nee. Sorry. Ik heb wel even naar het nieuws zitten kijken vanochtend op Curaçao. En dacht, ja, eigenlijk zijn we hier met z'n allen best goed bezig, ook om het leven makkelijker te maken. Hè. Kijk alleen al naar de ambtenaren. Die krijgen sinds deze maand een hele dag vrij op hun verjaardag. Geen halve dag meer, maar gewoon, nou, vandaag ben ik jarig, dus ik ben er even weg van. En eerlijk, ja, daar zit iets moois in, want soms is een vrije dag gewoon precies wat je nodig hebt. En dan komt er ook nog eens een keer Starlink bij. Vanochtend belden we met minister Charles Cooper hierover, want die heeft groen licht gegeven voor satellietinternet. En dat moet zorgen voor meer keuze en concurrentie op de internetmarkt. Dus straks heb je misschien niet alleen meer vrije tijd om te nemen, maar ook een betere verbinding om die vrije dag volledig digitaal door te brengen. Nog een kleine tip, niet de hele dag op je scherm. Maar mijn favoriete nieuws komt eigenlijk uit de filmwereld. 16 Curaçaose teams kregen 48 uur om een complete korte film te maken. Alle 16 leverden die op tijd in. En gisteravond zijn ze vertoond in de movies. En de winnaar die mag Curaçao volgend jaar vertegenwoordigen op Filmapalooza. Dat ook nog eens hier op het eiland wordt gehouden. En misschien is dat wel een beetje ook mijn donderdagochtendgedachte. Tijd is fijn, goed internet is fijn. Maar uiteindelijk gaat het er vooral om wat je ermee doet, hè. De een neemt een dag vrij, de ander maakt een film in 48 uur. En ik zet gewoon weer lekker een plaatje aan. Ja.

bestaat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
3: We praten hierbij over het laatste nieuws vanaf het eigen eiland. Het is 8:30. Hier is Nelly Rossa. Bom dia.
4: Bom dia. Het nationale voetbalelftal van Curaçao is 2 plaatsen gestegen op de nieuwste FIFA-ranglijst. Na de recente wedstrijden en resultaten staat het team nu op de 80ste plek van de wereld. De nieuwe wereldranglijst werd gisteren bekendgemaakt. Spanje voert de lijst aan op de eerste plaats, gevolgd door Argentinië, Frankrijk, Engeland en Portugal op plek 5. Oranje staat op de 9e plaats. En de curator van het failliete Seoul ziekenhuis slaat hard terug naar minister Cooper van CVRP. In een brief aan de schuldeisers weerlegt hij de kritiek van de minister op de verkoop van het complex. Dat het land Curaçao de voorkeur had moeten krijgen, spreekt de curator tegen. Het land bood eerst slechts 4 miljoen gulden op voorwaarde dat een claim van 80 miljoen werd geschrapt. Want op het allerlaatste moment verhoogde het land het bod, maar volgens de curator bleek dat juridisch en financieel niet te onderbouwen. En internationaal nieuws, heb je een uitstekende neus en hou je van reizen? Dan heeft de Finse eilandengroep Turku de perfecte droombaan voor je. De regio claimt de best ruikende bestemming ter wereld te zijn en zoekt een officiële neus om dat te bewijzen.
5: Die heb ik.
4: De gelukkige sollicitant mag een week lang de geuren van zee, dennenbossen en verse sauna rook in kaart brengen voor een nieuwe reisgids. Er staat een vergoeding tegenover van €2000 plus een volledig verzorgde reis. Wie de baankans van zijn leven wil grijpen, moet voor 25 oktober een ludiek geurfilmpje op sociale media zetten.
3: Ik denk als ik ga meedoen en hier uit de ochtendshow mijn momentjes allemaal samenvat, die ik richting jou de eter in gooi, dat ik best kans maak, toch?
4: Dat zou kunnen, maar ik ga ook zeker meedoen. Ik heb eerder een keer meegedaan aan dit soort... Nederland doet vaker dit soort hele leuke ludieke acties om dan een...
3: Of huizen voor een euro, weet je wel.
4: Je kon dus laatst nog €20.000 nog winnen. Dus je kan ook zien van hoe komt het dus dat de Finnen zo gelukkig zijn, omdat ze het gelukkigste land ter wereld zijn. Dus dat kan je ook aan de lijve ondervinden. Daar hadden ze ook allerlei acties voor.
3: Nou, gek.
4: Echt heel erg leuk. Ik wil naar Finland.
3: En het is ook gewoon een hele mooie vakantiebestemming überhaupt.
6: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Er zijn er 5 meldingen van vertragingen op Curaçao. Deze 3 benodigen nog even de aandacht. Dan nog een minuutje of 7 vertragingen op de Grakkersbijweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Gamofoon. Op de Schottengatweg Noord richting Poenda vanaf kruispunt Aro-Wakenweg. 5 minuten. Op de Bramendiweg richting Bapor-Kibra vanaf kruispunt Amandelweg nog 4 minuten. Ja, en die vlucht vanuit Amsterdam die blijft nog steeds eerder aankomen. De wind gaat nog steeds goed in de rug van de TUI Fly 367. 70 minuten eerder gaat die landen vandaag. 3:55. Dat zou toch lekker zijn als je dan op tijd bent om je misschien wel vrienden, familie, geliefden op te halen of als je iemand daar verwacht. Paradise 103.1 met over een paar minuten. Ja, het krantoverzicht. We slaan de pagina's weer voor je om. We praten hierbij. Wham komt eraan, Everything She Wants. En dit zijn die 2 gasten. Wat zijn er meer trouwens? De Two Princes, zo noemen ze zich.

0: vier mannen, twee prinsen, één gigant is het. En waarschijnlijk nog steeds geen idee waarom iedereen dat refrein zo goed kan meezingen. Maar nou, het is wel een van de grootste hits uit begin jaren 90... die na 3 seconden al zo lekker in je hoofd blijft zitten. Er zijn 4 mannen trouwens, hè? Niet 2. Nee. Zanger Chris Barron, gitarist Eric Schenkman, bassist Mark White en drummer Aaron Comes hier in de ochtendshow.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, en die slaan we open naar goede muziek, waarvan we daar nog veel meer hebben. Maar eerst het belangrijke nieuws vanaf de andere media, Nelly.
2: Ja, in de extra een artikel over de Algemene Rekenkamer. Die blijft erbij dat de kwijtschelding van oude belastingschulden onwettig was. Dat liet de secretaris Janelle Catalina gisteren weten tijdens een presentatie in het parlement. Het gaat om de maatregel van de overheid om belastingaanslagen van meer dan 5 jaar oud niet meer in te vorderen. Daarmee werd ongeveer 1,2 miljard gulden kwijtgescholden. En volgens de Rekenkamer ontbreekt hiervoor elke wettelijke grondslag. Ook een motie die het parlement aannam om de maatregel te bekrachtigen verandert daar volgens de Rekenkamer niets aan, omdat de motie geen wet is. En de Rekenkamer spreekt dan ook van een juridische fout. En dit gebeurde natuurlijk onder voormalig minister van Financiën, Javier Sylvania. In de kranten ook een bericht over, ik weet niet of je ze zelf had gezien als je gisteravond op straat was, maar de politie hield op de Roosterveldweg een grote verkeerscontrole met een speciale blue light team, zoals Vierkeland is zegt. Een grote groep agenten die zetten dus een rood blok op om passerende voertuigen grondig te controleren.
0: Ja.
2: De actie was natuurlijk gericht op, of een reactie op de toename van het aantal overvallen en andere criminaliteit op het eiland. Natuurlijk hebben heel veel, we hebben een aantal moorden gehad, 4 in september. Om de zichtbaarheid op straat te vergroten, had het politiekorps een nieuwe voertuig ingezet van het mobiele eenheidsteam. In de extra staat dat ongeveer 80% van het politiekorps gisteravond op straat was. Nou, dat is
0: wow.
2: Wel veel.
0: Ja.
2: En ze laten weten dat dit soort grote controles de komende dagen blijven doorgaan.
0: Heel goed. Nou,
2: als je verder ook in de krant leest, het is alweer in de Vigilante, dan zie je ook weer dat er een inbraakpoging gisteren was.
0: Ach.
2: Bij het Burger King restaurant aan de Goosieweg. In de vroege ochtenduren probeerden meerdere verdachten daar een glazen deur in te slaan om binnen te dringen. Bij aankomst van de politie waren de daders al gevlucht en het bleef bij een poging. Maar die glazen deur was al volledig vernield.
0: Maar wat denken die mensen dan? Dat er nog geld ligt of zo? Want dat wordt er, wordt er gewoon eruit gehaald, s'nachts.
2: Ja, ze denken dat er nog een pluis is en dat er dan geld is. Ja, ik weet niet wat het is.
0: Het zijn hele hongerige mannen of vrouwen die daar.
2: Het gaat echt niet om het eten. Het gaat meestal wel om het geld, om de dagopbrengst. Camerateam van de politie is ingeschakeld om de beelden te bekijken. En natuurlijk de verdachten op te sporen.
0: Ja, je ziet ook wel echt inderdaad meer politie op straat. Want ook op de weg naar Westpunt, daar rij ik regelmatig overheen. Daar heb ik ze de afgelopen 1,5 week ook alweer 2 keer gezien staan met hele grote teams. Dus dit gaat nog meer gebeuren, is ook de verwachting trouwens, daarop terugkomend.
2: Ja, sowieso was er al een actie die was aangekondigd, en of die al gaande is.
0: Ja.
2: Maar zeker nu de afgelopen dagen dat er weer zoveel gewapende overvallen zijn, inbraakpogingen. En natuurlijk ook zoveel illegaal wapens die circuleren. Ja, moeten ze wel echt meer zichtbaar zijn.
0: Godverdorie zeg. Hebben we nog iets leuks, positiefs, iets luchts om me af te sluiten? Iets over sport, iets over voeding, iets over dagelijkse lifestyle, kleding. De nieuwe Zara in Sambiel bijvoorbeeld. Is daar iets heftigs gebeurd? Is daar een prijs enorm gedropt? Hebben ze een rekenfoutje gemaakt of zo? Dat we nu de nieuwste mode voor 5 gulden kunnen halen? Of,
2: nee, dat niet zozeer. En ik denk, ik heb wel een bericht over bouw bij Ongerept San Sebastian. Ik denk dat als je het ligt eraan aan wie je het vraagt, of dit goed of slecht nieuws is.
0: Okay.
2: Ik denk dat degenen die houden van ontwikkelingen en dat er genoeg wordt gebouwd op het eiland, die zullen blij zijn.
0: Ja.
2: Met deze luxe, met het luxe resort. Er komen 23 appartementen, 2 penthouses, 5 bungalows en 2 zwembaden. Nou,
0: wow.
2: Ontzettend veel. En als je de foto's ziet, of althans de impressie van wat er kan komen in dat stukje ongerept natuur op Bandenbouw, dat ziet er inderdaad prachtig uit. Maar de vraag is, wie is het en wat het daar ook mag komen?
0: Ja, en wat gaat dat kosten natuurlijk? Hè? Kunnen we het met z'n allen ook betalen? Kunnen we daar ook een leuk buitenverblijf fixen voor ons? Misschien leuk om een keer een locatieuitzending te doen met de ochtendshow of zo? Bandenbouw?
2: Nou, niet in de bouwput, toch?
0: Nee, nou ja, waarom niet trouwens? Ik wil jou wel eens een keer met bouwvakkerskleding zien en handschoenen aan en zo. Nee?
2: Nee.
0: Oh, okay. Geen goed idee, ik hoor het al. Nelly, dankjewel voor het openslaan van de ochtendkranten. En dit is Wham! Paradise, Everything She Wants.

0: Voor Billy Joel, die je hoorde hier op Paradise 103.1. 77 jaar inmiddels. Hij herstelt van een hersenaandoening waarvoor hij een operatie heeft gehad. Hey, je zegt zelf zijn geheugen en balans inmiddels terug te vinden. Het is helemaal verbeterd. Dat doet hij voorlopig geen optredens en volgt hij fysiotherapie. Alsof dat nog niet genoeg was, meldde Google onlangs per ongeluk dat Billy overleden was. Maar fijn dat je er nog bent, kerel.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Dat is wat we gaan doen om 8:08. Nelly Rossa. Lieve vrouw van de ochtendshow. Je hebt je best weer gedaan. Op het vinden van een mooi woord. Gisteren, hoe zaten we gisteren ook alweer trouwens? Dat was ook een. Was dat oud-Hollands of was dat alweer 2 dagen geleden? Dat gekke woord ook alweer.
2: Heren met tijd.
0: Ja, in het papiament, wat is dat ook alweer? Heren met tijd.
2: Abrenuncia.
0: Oh ja, ik blijf het bijzonder vinden. Nou, heren met tijd, wat is het woord vandaag?
2: Dit keer was het ook zo'n woord dat meerdere betekenissen kan hebben, kennelijk.
0: Oké.
2: En dan moet ik het er wel eens bij halen. Want ik ben echt bang dat ik het verkeerd uitspreek, aangezien ik hem zelf echt niet ken.
0: Nou, geef niks, ik spreek het altijd verkeerd uit. Dus als jij 1 keer een foutje maakt, dan geven we dat.
2: Ik denk dat het kakumbijn is.
0: Kakumbijn?
2: Ja, kakumbijn.
0: Oké.
2: En volgens het woordenboek zou dit staan voor pummel.
0: Pummel.
2: Pummel.
0: Wat ben jij, een pummel?
2: Ja, een onbehouwen lomperd, een boerenkinkel, een horre.
0: Ja, precies. Ja.
2: Sukkel, whatever. Dat soort woorden. Maar kennelijk staat het ook voor een kaak.
0: Oh, een jaw. Okay, je kaak waarmee je eet in je gezicht. Oké. Okay. Okay. Je kijkt er meteen moeilijk bij alsof je een wortelkanaalbehandeling hebt gehad.
2: Nou, dat nog net niet, maar
0: nee.
2: Ik ken het woord zelf niet. Maar dus daar komt het ook voorbij. Dus als je tandartspagina's kijkt op Facebook.
0: Ja, Dan staat het ook echt gewoon op.
2: Ja, als het woord van de melktanden, dat die invloed hebben op de ontwikkeling van je gezicht en ook van je kaak.
0: Oké.
2: Okay. Onder andere zie ik het voorbij komen. Het is echt zo'n gek woord, maar ik denk van kakombijn als pummel en
0: het heeft ook helemaal niks met elkaar te maken, die twee betekenen. Dat vind ik dan ook wel weer zo bijzonder in dit geheel. Ja, bijzonder.
2: Maar dit was weer op voordracht van Rob.
0: Oké.
2: Okay. Dank Rob.
0: Ja, Rob denkt altijd regelmatig mee met de Laura Woord van de Dag. Dankjewel, leuke suggestie vandaag weer. En dit is Enrique Iglesias bij Paradise.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Termieten, ratten, muizen, kakkerlakken, duizendpoten. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf. En zo lang mogelijk. Seropest komt binnen één werkdag langs voor een gratis inspectie. En geeft tot wel 10 jaar garantie op treatments. Seropest. Nergens meer een mes.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Jasper Marquise met het nieuws. De curator van het failliete Cejos ziekenhuis verdedigt de verkoop aan Otrabanda Village. Volgens hem bood het land Curaçao eerst slechts 4 miljoen gulden, onder voorwaarde dat een schuld van 80 miljoen gulden verviel. Het latere bod was volgens de curator juridisch en financieel onvoldoende onderbouwd. Hij zegt met toestemming van de rechtercommissaris te hebben gehandeld. Na het overlijden van een toerist bij Playa Piscadó heeft parlementariër David Severina vragen gesteld over de veiligheid op de stranden van Curaçao. Hij pleit voor betere samenwerking bij medische hulp, duidelijke waarschuwingsborden, professionele strandwachten en reddingsmiddelen. Severina vraagt de regering om een plan dat vooral gericht is op het voorkomen van ongelukken. Dan nog internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft na de hack in 2025 nog veel werk te doen aan de digitale beveiliging. Volgens een eindrapport duurt het nog ruime tijd voordat alle systemen brandveilig zijn. Het OM haalde in juli alle systemen offline na een tip van het Nationaal Cybersecurity Centrum. De monitoring is verbeterd. De huizenmarkt blijft voorlopig krap voor kopers, ondanks het grotere aanbod van bestaande woningen. Dat zegt Lana Goudsmit-Gersen van makelaarsvereniging NVM. Er zijn nog veel bezichtigingen en er wordt vaak overboden. Het extra aanbod komt vooral door beleggers die voormalige huurwoningen verkopen. Minister Sjoerd Sjoerdsma verwacht geen allesomvattend akkoord tussen de Europese Unie en China. De EU wil betere marktoegang, minder staatssteun uit China en terughoudendheid bij exportbeperkingen voor kritieke grondstoffen. China heeft dagelijks een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro met de EU. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
6: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
7: Sorry, schat. Ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exacte man.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: Met een deel 2 van je ochtend. Foreigner en Maroon 5.

hebt toch wel de ervaring dat als jij iets met z'n tweeën kunt doen, dat het toch net wat makkelijker gaat. Je kunt meningen delen, kosten delen, energiedagen indelen. En ja, als je dan de liefde hebt gevonden, say you will, het ja-woord hebt gegeven. Ja, dan sta je sterk met z'n twee. Forner en Maroon 5, na 9 uur. Deel 2 van je ochtend is lekker bezig. Nog een uur ochtendshow, ik ben Jeremy. Nelly die heeft het laatste nieuws verzameld. Om 9:30 straks wordt het allemaal weer aan je voorgelezen. Het staat op onze website paradisefm.cw. En natuurlijk in onze gratis app. Download hem als je die nog niet op je telefoon hebt, hè. De apps vind je in de Android Store en in de Apple App Store. Zo simpel is het. Als je dan de liefde hebt gevonden, say you will, het ja-woord hebt gegeven. Ja, dan sta je sterk met z'n twee. Forner en Maroon 5, na 9 uur. Deel 2 van je ochtend is lekker bezig. Nog een uur ochtendshow, ik ben Jeremy. Nelly die heeft het laatste nieuws verzameld. Om 9:30 straks wordt het allemaal weer aan je voorgelezen. Het staat op onze website.

0: Ronson, Mark Ronson, samen met Bruno Mars.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Agave heeft iets lekkers voor je. Op kosten van Paradise mag je er naartoe in deze nieuwe editie van de Muziekquiz. Snel vol gas richting een lekker diner voor twee. Maar dan moet je wel opgave raden, ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vandaag is die ultra kort. En bepaal zelf of die moeilijk of makkelijk is.
1: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk to you.
0: Nou, meer kan ik er niet van maken. Ik heb niet meer gekregen, daarom lukt dat gewoon niet. Heb je die idee? Laat het weten. App jouw antwoord naar 6751031. Titel en artiest, van wie was dit ultra korte intro?
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow. Yeah.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar in persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao stijgt 2 plaatsen op de internationale ranglijst en staat nu 80ste. Nederland staat 9e. Spanje voert de lijst aan. Curator van failliete Cejos ziekenhuis verdedigt verkoop aan Otrabanda Village. Bod van Land Curaçao was juridisch en financieel onvoldoende onderbouwd. Dan nog internationale headlines. Krista Pike kan weer lopen na de mislukte executie in de Verenigde Staten. Dat zegt haar advocaat Stephen Farrell tegen de BBC. Volgens Farrell verkeert de 50-jarige Pike mentaal nog in een wazige toestand. Pike overleefde 2 injecties met pentobarbital en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Poolse media is een 15-jarige ex-scholier gearresteerd na een steekpartij op een basisschool bij Warschau. Een leraar en een conciërge raakten gewond. De conciërge overleed later aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond toen die te hulp schoot. Het motief is onbekend. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
2: Jeremy Kesseler.
3: Ook al staat er veel op je programma, er is altijd tijd.

De ochtendshow van Paradise FM. Met R.E.M., Losing My Religion en Billy Crawford. And You Keep On Tracking Me. Je wordt bijna overal gevolgd tegenwoordig, hè. Niet door iemand met een zonnebril en een krant achter je, maar gewoon door je telefoon realiseer je dat. Apps, social media, websites, ze weten steeds beter wat je doet, waar je bent en waar je interesse in hebt. Hier een top 3 waarom je niet online gevolgd wil worden. Op nummer 3, je wilt zelf bepalen wat mensen van je weten. Niet iedereen hoeft te weten waar je bent, wat je koopt of wat je gisteravond hebt gedaan tijdens het diner. Op nummer 2, je wilt niet de hele dag beïnvloed worden. Nee, precies. Als een app precies weet waar jij op klikt, dan kan die je ook steeds meer voorschotelen van wat jij interessant vindt. Lijkt handig, maar voor je het weet zit je een uur verder nog steeds naar filmpjes te kijken. En nummer 1, in de top 3 van zaken waarom je niet online gevolgd wil worden. Privacy is gewoon prettig. Niet omdat je iets te verbergen hebt, maar omdat niet alles wat je doet automatisch gedeeld hoeft te worden natuurlijk. Goeie nieuws is, je hoeft niet meteen je telefoon naar het raam te gooien. Kijk vandaag gewoon eens bij je privacy-instellingen. Zet een paar toestemmingen uit en vraag jezelf af, moet deze app dit eigenlijk wel van mij weten? Want ja, online zijn is hartstikke leuk, maar een klein beetje mysterie in je leven is ook nog steeds best.

Alvaro Soler naar de Sugar Babes hier in de ochtendshow bij Paradise. Na tienen neemt Joris Reer het over op Paradise FM met muziek uit alle hoeken, verhalen, opvallende dingen uit het nieuws. En natuurlijk Joris zelf. Altijd goed voor een mening, een onverwachte herinnering of een nummer waarvan je eens denkt, oh ja, die was ik helemaal vergeten. Dus blijf lekker luisteren, want vanaf 10 uur is Joris aan de beurt.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Curaçao is 2 plaatsen gestegen op de nieuwste internationale voetbalranglijst en staat nu op de 80ste plaats van de wereld. Spanje voert de lijst aan, voor Argentinië, Frankrijk, Engeland en Portugal. Nederland staat 9e. Curaçao speelt binnenkort tegen Panama, de nummer 46. Jamaica is met plaats 69 het hoogst geclasseerde Caribische eiland. Rwanda stijgt 9 plaatsen. Sierra Leone daalt 8. De curator van het failliete Cejos ziekenhuis verdedigt de verkoop aan Otrabanda Village. Volgens hem bood het land Curaçao eerst slechts 4 miljoen gulden, onder voorwaarde dat een schuld van 80 miljoen gulden verviel. Het latere bod was volgens de curator juridisch en financieel onvoldoende onderbouwd. Hij zegt met toestemming van de rechtercommissaris te hebben gehandeld. Dan nog internationaal nieuws. Rusland heeft Nederland gevraagd om de uitlevering van 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld. Rusland erkent het hof niet. De Nederlandse Romy W. houdt vol dat ze niets te maken heeft met de dood van de 4-jarige Dean. Dat bleek donderdag op de eerste dag van het strafproces in Gent. Het Openbaar Ministerie beschuldigt haar van ontvoering met dodelijk gevolg. Haar voormalige partner, Dave de K., staat terecht voor de dodelijke mishandeling van Dean. Een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een filmploeg van Pwned. Dat gebeurde op 30 september in het Amsterdamse Oosterpark. De man trok een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pwned en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Van harte goeiemorgen, Bruno Mars heb ik voor je.

Paradise op deze donderdagochtend. En het fijne stemgeluid van Lucy Silva's Breathe in Nordia daar. Zo, het is 9:50. Heerlijk, een donderdag die goed is begonnen voor velen. Hè. Lekker opgestaan, je uitgerekt, de radio aangezet. Jeremy Kesseler gehoord en nu lekker op de zaak achter het bureau met oordopjes in. Ja, heel goed. Er zijn steeds meer mensen die Paradise weten te vinden vanaf kantoren. Heel makkelijk te luisteren via de gratis app. Of je gaat naar onze website paradisefm.cw. Dan hoor je nu de klanken van Joe Cox.

De moonwalk is er een perfect voorbeeld van. Of de breakdance kun je ook doen. Je kan de shuffle doen. Je kan ook de Charleston doen. Een vrolijke dans uit de jaren 20 met de zwaaiende armen en benen. Of natuurlijk de flamingo. Flamingo. Spaanse dans. Voetenwerk waar je bang van wordt. Als je het hebt over dancing on my own, zijn er best nog wel wat opties hoor om in je eentje toch lekker in beweging te blijven. Door de muziek van Calum Scott op Paradise, 103.1. Zo meteen naar Alcazar, Crying in the Discotheque. Naar onze oranje legend, Ed Sheeran, Bad Habits.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Nederland en 6 Caribische eilanden werken aan een gezamenlijk platform om in Brussel makkelijker Europese fondsen en subsidies te krijgen. Curaçao stijgt 2 plaatsen op de internationale ranglijst en staat nu 80ste. Nederland staat 9e. Spanje voert de lijst aan. Dan nog internationale headlines. Rusland heeft Nederland gevraagd om de uitlevering van 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld. Rusland erkent het hof niet. Krista Pike kan weer lopen na de mislukte executie in de Verenigde Staten. Dat zegt haar advocaat Stephen Farrell tegen de BBC. Volgens Farrell verkeert de 50-jarige Pike mentaal nog in een wazige toestand. Pike overleefde 2 injecties met pentobarbital en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder 1 dak. Okta, we bring branding to life.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
6: Dit is Paradise FM.
7: Joris Reer. Ja, zeg van harte goede donderdagochtend. Vanessa Paradis is hier.

Mooi liedje, hè? 310 miljoen kubieke kilometer water. Dat is 310 miljoen kubieke meter water. Dat is 20% van het aardoppervlak. Dat zit er in de Atlantische Oceaan. Dat zijn een hele hoop flesjes water. Gaat erin, ja. Kan onder zich. Oceaan van Raccoon hoorde je op Paradise deze donderdagochtend. Lekker zeg, we hebben een partijtje cd'tjes voor je uitgezocht. Waar je lekker vrolijk van wordt, waar je lekker op gaat. Terwijl je

Heerlijk, het is Tiffany uit de tijd dat je dit soort funzigheid nog kon verpakken in een liedje. Dan moet je vandaag de dag niet meer mee aankomen, hè? Die gorigheid. En zeker niet als je een mannetje bent van geslacht. Als je dat soort liedjes uitbrengt, dan kom je toch meteen in het cancelhoekje. Tiffany hoorde je. And I think we're alone now. Paradise op je donderdagochtend. Eerst Size komt ook kijken.

0: lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konoeko Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konoeko Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Ik ben Jasper Marquise en dit is het nieuws. De 6 Caribische eilanden en Nederland willen samen sterker staan in Brussel. Op Curaçao is voor het eerst gesproken over een speciaal platform voor samenwerking met de Europese Unie. Daarmee willen de landen makkelijker Europese fondsen en subsidies krijgen. Ze gaan kennis en contacten delen om samen Europese projecten binnen te halen. Curaçao is 2 plaatsen gestegen op de nieuwste internationale voetbalranglijst en staat nu op de 80ste plaats van de wereld. Spanje voert de lijst aan, voor Argentinië, Frankrijk, Engeland en Portugal. Nederland staat 9e. Curaçao speelt binnenkort tegen Panama, de nummer 46. Jamaica is met plaats 69 het hoogst geclasseerde Caribische eiland. Rwanda stijgt 9 plaatsen. Sierra Leone daalt 8. Dan nog internationaal nieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van Riyadh met een ballistische raket hebben aangevallen. Saoedi-Arabië zegt 2 raketten te hebben onderschept. Brokstukken beschadigden een kleuterschool en een medisch complex. Passagiers moeten hun vluchtstatus controleren voordat ze naar de luchthaven komen. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese auteur Anne Carson. De Zweedse Academie prijst haar vindingrijke oeuvre dat nieuwe vormen voor de hedendaagse literatuur heeft gecreëerd. Carson combineerde haar hele loopbaan poëzie met vertaalwerk en lesgeven aan universiteiten. Ze was verrast door het nieuws. De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen voor de oude woning van voormalig prins Andrew Mountbatten-Windsor onrechtmatig waren. Andrew klaagde de Thames Valley Police aan. Hij werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan Jeffrey Epstein. Het onderzoek gaat door. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
8: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
9: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Leer.
2: Ja, zeg Buenos Dias, goedemorgen. Michael Jackson is hier.

0: Taylor Swift.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op 103.1 FM deze donderdagochtend. Blank Space. Heerlijk zich, Taylor Swift, ja. Volgens velen de droomvrouw, hè. Zich vandaag in aanbieding bij de muziekquiz een diner voor twee bij Agave op Jantiel. Dat is waanzinnig lekker. Als je daar gaat zitten, dan kijk je uit over de Jantielbaai. Dan kijk je uit over mensen die aan het... Wat zijn ze daar eigenlijk aan het doen? Beachvolleybal, beachtennis, aan het sporten zijn in ieder geval. En je kijkt uit over een heerlijke tequila cocktail met een fijne Mexicaanse maaltijd. Kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: I wanna talk to you. I wanna talk to you. Ja, wat heb je daar gehoord? Pak je telefoon, stuur een appje via de gratis Paradise FM app. Heb je het goed, dan word je wellicht teruggebeld. Einde van de dag door Vanessa Werkhoven. En ga je er vandoor? Een heerlijk diner voor twee bij restaurant Agave op Jantiel Beach. Lekker zeg. Het is toch wel een van de favoriete hotspots van uw gast hier, kan ik verklappen. Onderweg muziek van James Morrison, You Give Me Something, op deze donderdagochtend. Is de partij.

Paradise en James Morrison op deze vrolijke donderdagochtend. Wat gek zich, en daarvoor Bon Jovi. En ineens is Nelly de studio uit. Ik was een beetje aan het meezingen. Ik vind het wel lekker om met Bon Jovi mee te brullen en een beetje de luchtgitaar te bespelen. Nelly zat nog in de studio en die is ineens weggelopen. Zal dat iets met mijn zangkunsten te maken hebben, zou je dan zeggen? Zeg zo meteen naar The Reason van Hoobastank op je donderdagochtend. Nou, bluff op Paradise.

0: The Reason op Paradise 103.1 FM. Goedemorgen. Zometeen de vrouw die onlangs op het podium is geklommen met een joint rokende Seth Rogen. Ze staat er een beetje op bekend, hè? Madonna, ze is onderweg voor jou.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

0: Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Amnesty International Nederland bespreekt migratie en mensenrechten op Curaçao met waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. Nederland en 6 Caribische eilanden werken aan een gezamenlijk platform om in Brussel makkelijker Europese fondsen en subsidies te krijgen. Dan nog internationale headlines. Het internationaal strafhof vindt de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte fit genoeg om terecht te staan. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie. Het proces begint op 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van Riyad met een ballistische raket hebben aangevallen. Saoedi-Arabië zegt 2 raketten te hebben onderschept. Brokstukken beschadigden een kleuterschool en een medisch complex. Passagiers moeten hun vluchtstatus controleren voordat ze naar de luchthaven komen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar...

0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Vroeger dronken die biertje blauw met die beertje. Maar het is niet lekker meer. Niet exotisch. Hun zijn verhuisd naar Amerika. En als je eerlijk, eerlijk, eerlijk...

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM.
2: Ja, goedemorgen met muziek van Miss Madonna. Het is

Ik vind mezelf leuk. Als ik in de spiegel kijk, dan kan ik denken, wauw, dat ziet er goed uit. Het zouden ook zomaar mijn woorden kunnen zijn, maar het waren die van Tina Turner. We don't need another hero, hoorde je op Paradise, 103.1 FM. Heerlijk, hè? Buenos dias, goedemorgen. De muziek van Paradise die zorgt dat die ochtend weer voorbij vliegt. Het is 11:45, onderweg naar de lunchpauze. Met Elton John nu op je radio. Een prachtige Circle of Life.

0: Paradise en de Surreal. Het is Stumbling In op deze donderdagochtend, bijna middag.
1: Paradise FM.
0: En hoe weet ik dat dan? Hoe weet je dat dan, Joris? Hoor ik je afvragen. Nou, omdat stipt om 10 minuten voor de middag begint Pepijn Bier en Broodspot binnenkomt wandelen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dan heb ik mijn 1,5 uur voorbereiding gehad. Dan zijn de spotlights klaar. De quote van de dag, het feel good nieuws. En dan ben ik op studio. En dan ben ik hier meestal zo inderdaad kwart voor twaalf, tien voor twaalf.
0: Net op tijd de zwembroek opgedroogd. Hè? Ah. Ja, heerlijk. Hey, wat is het meest opvallende nieuws van vandaag? Wat zit er in de show?
1: Nou, we hebben zo dadelijk natuurlijk Mark Kampers. Dat gaat over die rellende jeugd in Overveen. Dat is wel echt heel opmerkelijk. Ze zijn daar massaal aan het rellen en aan het kloten, om het woord maar eens te gebruiken.
0: Oh jee,
1: de jongste is 10 jaar oud.
0: Mijn god, dit is een trend in Europa aan het worden. Frankrijk staat ook bol van de rellende jeugd. Hè?
1: Dit is
0: niet normaal, de politie daar. Die zit gewoon traangas en zwaar geschut in tegen die tieners.
1: Maar dit is een heel rustig, in Overasselt om exact te zijn. Het is een heel rustig dorpje daar in
0: België.
1: Drenthe.
0: Drenthe, Overasselt. Is toch groot? Ik dacht dat België was.
1: Oh, nou dan zal het over Asselt gaan we het zo over hebben. Ja. Er was politiepaniek. Hoogeveen, ik haal die plaatsen door elkaar, joh. Want te lang hier. Ja. Maar daar was rennende jeugd de hele tijd nu.
0: Oké, wat gezellig. Ja. En ik vond het toch het meest opvallende nieuws van vandaag eigenlijk. Dat er een nieuw standbeeld in het Europarlement gebouw staat. Van Donald Trump, naakt.
1: Wacht even, in het Europarlement?
0: Ja.
1: Oh, maar er zit iets achter, hij is naakt.
0: Een naakte Donald Trump. Hij staat daar naakt. En bovenop iemand, op iemands nek staat hij afgebeeld. 1,5 meter hoog, dat beeld. Goud is hij, van bladgoud. En hij heet de Orange Plague.
1: Ja, en dat is een goedgekeurd door het Europees Parlement. Ja, de kunst in het Europees Parlement. Nou, ik denk dat Donald daar heel blij mee is.
0: Ja, hij heeft nog geen reactie gegeven.
1: Ja, dus, die gaat wel komen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Een
1: paar importtarieven omhoog, denk ik.
0: Ja, handig gedaan. Goed, zo meteen broodje broodspot. Veel plezier, samen met elkander. Wij spreken elkaar morgen weer. En ik laat je achter met Suzanne en Freek. Een prachtig mooi liedje. Lichtje branden.
2: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het dood is?

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: 80.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: 80.
1: Exactement.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Markies met het nieuws. Een delegatie van Amnesty International Nederland heeft gesproken met waarnemend gouverneur Rutsella Jansen. Directeur Dagmar Oudshoorn en onderzoeker Tamara de Paula bespraken migratie, vluchtelingenbescherming en mensenrechten op Curaçao. Ook kwamen het vernieuwde migratiebeleid, automatische detentie van ongedocumenteerde migranten en de spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela aan bod. Amnesty blijft de situatie volgen. De 6 Caribische eilanden en Nederland willen samen sterker staan in Brussel. Op Curaçao is voor het eerst gesproken over een speciaal platform voor samenwerking met de Europese Unie. Daarmee willen de landen makkelijker Europese fondsen en subsidies krijgen. Ze gaan kennis en contacten delen om samen Europese projecten binnen te halen. Dan internationaal nieuws. Bijna 50 verdachten zijn opgepakt bij een internationale politieactie tegen een crimineel netwerk. De bende vervoerde volgens Europol cocaïne, MDMA en cannabis vanuit Nederland, België en Spanje naar andere Europese landen. De meeste arrestaties waren in Slovenië, 34. Agenten deden 42 invallen. KLM schrapt de komende tijd proactief vluchten, omdat meer vliegtuigen dan gepland aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. De luchtvaartmaatschappij gebruikt voor sommige vluchten andere toestellen. Ook stakingen, extreem weer en andere natuurverschijnselen verstoren geregeld de dienstregeling. Het internationaal strafhof vindt de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte fit genoeg om terecht te staan. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie. Het proces begint op 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Ouder worden we allemaal. En soms is goede verzorging en verpleging aan huis dan nodig. Buurtzorg Caribbean biedt persoonlijke verzorging en verpleging thuis, waarbij de cliënt en familie centraal staan. Bel 51 00602 of kijk op buurtzorgcaribbean.com. Buurtzorg Caribbean, zodat er ruimte blijft voor de mooie dingen in het leven.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie donderdag.

0: good heart is hard to find. Virgil Sharkey, hij komt uit Ierland, hè.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag om 8,5 minuut over 12. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, natuurlijk de quote van de dag. Die gaat over het uur van de wolf. Dat klinkt iets enger dan het is. Dat is die periode, zo rond 3-4 uur 's nachts, dat je vaak vanzelf heel even wakker wordt. Wat moet je dan doen? Je hoort er zometeen meer over. Ik neem natuurlijk met Vanessa Berkhoven het lokale nieuws door. Dat doe ik zo rond 20 minuten. Voor één bespelen de enige echte muziekquiz vandaag. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Agave. En in het tweede uur hebben we natuurlijk de spotlights. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede donderdagmiddag, Mark Kampers. Jij zit in de auto, hè?
2: Ja, ja, ja, een razende reporter hoort ook in de auto te zitten. Maar ja, ik ben hartstikke druk, dus ik zit in de auto. Maar ik zal op de weg letten.
0: Waar ben je naartoe onderweg, trouwens?
2: Nou, ik ben onderweg naar een malefiede papegaaienhandelaar. Daar ben ik een reportage over aan het maken. Dus dat wordt leuk. Dat is vanavond te zien bij Hart van Nederland.
0: Ik ben benieuwd. Hé, je had die fatale nacht in Overasselt. Die man die is recent veroordeeld. Zijn advocaten zeggen hij moet geen gevangenisstraf krijgen. Waarschijnlijk krijgt hij TBS. De portofoons van de politie geven een schokkend beeld. Niet zozeer van wat er toen gebeurde, maar van paniek bij de politie. Vertel.
2: Ja, het is een bizar verhaal. Weken geleden ging het natuurlijk helemaal mis in dat dorpje Overasselt in Brabant. De politie kreeg een melding van een inbraak. Ze gingen daar vol adrenaline naartoe. En toen ze eenmaal aankwamen daar, ja, ze wisten niet wat ze tegenkwamen. Er werd geschoten. Er was een heel leger, zou je kunnen zeggen. Een soort narcoleger. Die allemaal het gemunt hadden op die Jan G. Maar die Jan G. die was al gevlucht, want die had signalen gekregen dat ze onderweg waren. Dus die agenten, ja, die zijn vervolgens ook, blijkt nu uit die berichten die via die portofoons zijn verspreid, in hun been geraakt. Het is allemaal heel heftig en ze waren er echt heel erg slecht aan toe, die agenten. Een agent riep zelfs van ja, bel mijn familie, want ik hou van ze en ik denk dat ik nu dood ga. Dus dat gaat echt door merg en been. En ja, deze agenten, ja, die waren toch eigenlijk niet echt opgewassen tegen dit narco-terreur, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want dit is natuurlijk gewoon eigenlijk Mexicaanse taferelen. Inmiddels weten we dat het gelukkig weer de goede kant op gaat met deze agenten. Maar het zou je maar gebeuren, hè? Dat je als agent denkt, nou, ik ga naar een simpele woning inbraken. En vervolgens lopen er gewoon een stuk of 20, 30 gasten met hele grote geweren.
0: Ja, en dat waren dan ook nog blijkt, hè, want er zijn diverse arrestaties verricht. Vrij jonge jongens die gewoon via WhatsApp en Telegram geronseld waren. In Overasselt is er nog steeds angst, want die Jan G. zou mogelijk terug kunnen keren. Dat vind ik ook zoiets onvoorstelbaars.
2: Ja, inmiddels is de woning ook weer geopend, want die was tijdelijk gesloten. Maar er is nu geen reden, zegt de burgemeester, om het huis dicht te houden. Nou, ja. En ik weet ook nog niet helemaal of die Jan G. nou ook terug is, want hij was gevlucht naar Duitsland, begreep ik. Ik weet niet of hij nou inmiddels ook alweer in Nederland is. Maar ja, dit gaat om een drugsconflict wat gewoon helemaal gigantisch uit de klauwen is gelopen. En zelfs een dode te betreuren, hè, de beveiliger die daar voor de deur stond, die hebben ze doodgeschoten. Ja, het is eigenlijk niet voor te stellen dat dit in Nederland kan.
0: Ja, nou ja, er waren wel diverse misdaadjournalisten die zeiden, ja, dit soort dingen gebeuren vaker in Nederland. Er wordt gedaan alsof dit een heel uitzonderlijk is. En de grootte hiervan is uitzonderlijk. Maar drugsafrekeningen, nare details als afgesneden hoofden voor een shisha-lounge en dat soort dingen. Het gebeurt allemaal in Nederland.
2: Ja, en er lijkt ook nog gewoon geen oplossing in zicht te zijn, heb ik het idee. Het blijft maar doorgaan.
0: De minister van Defensie en de minister van Justitie en voor zijn voorvrouw van de VVD roepen allemaal op om waakzaamheid, want Rusland zou een hybride oorlog voorbereiden tegen Europa en ook tegen Nederland. Hybride houdt in niet zozeer dat ze nou met tanks binnenvallen, maar dat ze ja, bijvoorbeeld een energiecentrale onklaar maken, computeraanvallen uitvoeren op essentiële dingen. De onmaal in Nederland.
2: Ja, en er lijkt ook nog gewoon geen oplossing in zicht te zijn, heb ik het idee. Het blijft maar doorgaan.
0: De minister van Defensie en de minister van Justitie en voor zijn voorvrouw van de VVD roepen allemaal op om waakzaamheid, want Rusland zou een hybride oorlog voorbereiden tegen

0: Een beetje een soort oorlogssfeer bijna in Nederland. En nu, tot mijn verbazing, onderzoekt Defensie de terugkeer van de opkomstplicht voor jongeren.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal mee te maken dat we natuurlijk een plicht hebben als Nederland. We zitten natuurlijk in de NAVO. Dus wij moeten ook voorbereid zijn op zo'n scenario. En het blijkt gewoon dat we eigenlijk nog steeds te weinig mensen hebben bij Defensie. Dus we proberen alle manieren uit de kast te trekken om toch weer mensen, ook om een beetje op vrijwillige wijze weer naar het leger toe te trekken. Maar nu wil de minister van Defensie, die heeft toch zo eigenlijk plannen om weer de opkomstplicht voor jongeren verplicht te stellen. Nu krijgen jongeren op dit moment al een brief thuis. En die kunnen ze dan op vrijwillige wijze invullen. Of ze geïnteresseerd zijn, of ze gebeld mogen worden. Maar het ziet er naar uit dat ze in de toekomst willen zelfs verplicht maken. En dan kan het dus zomaar zijn dat je wordt opgebeld en dat je dan ook in dienst moet. En ze zijn ook op zoek naar mensen die verstand hebben van cybercrime. Dus het blijft niet alleen maar bij mannen in groene pakken, maar die volgens ook echt het veld ingaan. Maar ook mannen achter de computer.
0: Ja, de minister van Defensie zegt Rusland is niet langer de agressor, maar het is vanaf nu de vijand. Ik vind dat nogal wat.
1: Ja. Nou, het zijn ook nog wel best wel heftige teksten natuurlijk. Want is dat wel verstandig om je zo uit te spreken, weet je wel? Dat vraag ik me ook heel erg af. Want natuurlijk weten we allemaal dat we in een hele gevaarlijke situatie zitten. Maar om dat dan zo te benadrukken, zei ik, lezen en kijken natuurlijk ook mee.
0: Ja, maar ja, goed, eerder dit jaar concludeerde de inlichtingendienst AIVD al dat er in 80 jaar niet eerder zo'n dreigingsbeeld was zoals nu. En ook de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die waarschuwde in het jaarverslag recent dat de legers van China en Rusland steeds sterker worden en meer samenwerken. En zij zien de grote gevaren. Ja, ik kan het me voorstellen.
1: Ja, nou ja, ergens snap ik wel dat de minister van Defensie natuurlijk gewoon allemaal creatieve manieren zoekt om toch voorbereid te zijn op een mogelijke oorlog. En dat is niet onverstandig, denk ik.
0: Nee. Hey, dan tot slot. Maastricht gaat 30 oudere zones maken tegen overbelasting en eenzaamheid. Wat zijn dat, oudere zones?
1: Ja, dat is wel grappig. Je hebt natuurlijk in Nederland studentencampussen. En nu willen ze eigenlijk ook een soort van oudere seniorencampus gaan ontwikkelen.
0: Oh.
1: Dat moet dan in 2030 moet ook klaar zijn. Want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 inwoners in Limburg in 2030 65 plus is. En eigenlijk kan onze zorg dat helemaal niet aan. Dus nu hebben ze zoiets van, we gaan dan een soort campus bouwen. Daar komen dan 30 woonzorgzones. En dan eigenlijk zit iedereen dan geconcentreerd bij elkaar. En dan heb je dus ook alle instanties bij elkaar. Er is een huisarts, er zijn allemaal mantelzorgers, dat soort zaken. En ook om eenzaamheid tegen te gaan. Dus dat is wel, het klinkt wel heel erg interessant.
0: Ja, en daar zouden die ouderen dan gezellig samen kunnen komen?
1: Ja, nou ja, kijk, iedereen heeft dan wel zijn eigen huis, maar ze zitten wel allemaal bij elkaar. En ze kunnen af en toe gewoon in de gezamenlijke ruimte met elkaar even een kopje koffie drinken. Maar ook de mantelzorger, die kan ook gewoon naar het volgende adres. Hoeft ze niet weer of hij weer 20 kilometer of 10 kilometer te rijden. Dan ga je ze gewoon allemaal tegelijk af.
0: Ja, interessant. Mark Ampers, heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer. Dan is het vrijdag.
1: Tot morgen.
0: En succes met die papegaaienhandelaar.
1: Ja, dankjewel. Doei.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

Je wordt midden in de nacht wakker, kijkt op de wekker en je ziet het is 3 uur. Of misschien 4 uur. Is dat toeval? Nou, niet helemaal. Het wordt ook wel het uur van de wolf genoemd. Was trouwens ook de naam van een documentaireprogramma van de VPRO, maar dit terzijde. Het uur van de wolf. Die uitdrukking is vooral bekend geworden door de Zweedse filmmaker Ingmar Bergman. Oftewel, het uur van de wolf heet die film. In 1968 in het Zweeds heet het Varktimen. In de film wordt het uur beschreven als de periode tussen nacht en dageraad, waarin nachtmerries het meest intens zouden zijn en mensen zich het meest kwetsbaar voelen. Bergman verwees daarbij naar oude verhalen en folklore. En het begrip het uur van de wolf is door die film van Bergman bekend geworden. Er gebeurt rond 3-4 uur 's nachts iets bijzonders met ons lichaam. De lichaamstemperatuur bevindt zich dan rond het laagste punt van de nacht. En ons biologisch ritme staat nog in de nachtstand. Slaapexpert Floris Wouterson zegt erover: bij veel mensen verschuift de slaap in de tweede helft van de nacht richting meer remslaap. De hersenen zijn dan bijna net zo actief als wanneer je wakker bent. Dat maakt ontwaken of opnieuw inslapen voor sommige mensen in die uren biologisch een stuk lastiger. En dat is trouwens meteen de quote van de dag. Het wakker worden zelf is trouwens meestal geen probleem. Je wordt meerdere keren, als je slaapt, word je wakker. Maar meestal merk je daar niks van. Korte ontwakingen horen bij een normale slaap. Maar het wordt vervelend als je dus bijvoorbeeld in dat uur van de wolf wakker wordt en niet meer in slaap komt. Wat moet je niet doen, zegt onze slaapexpert. Nou, je moet vooral niet op de klok kijken. Ja, ik doe dat dan wel, geef ik eerlijk toe, als ik wakker word om 3 of 4 uur even. En dan denk ik, als ik de kinderen naar school moet brengen, ik moet over 3 uur alweer op. Dat moet je dus niet doen, want dat kan stress geven. En die stress kan opnieuw inslapen een stuk moeilijker maken. Vermijd fel licht en pak dus niet je telefoon of de iPad, want dan is het hek van de dam, dan ben je waarschijnlijk echt wakker. Lig je langere tijd wakker en merk je dat je een beetje ligt te woelen? Nou, ga dan heel even het bed uit. Ga ergens rustig zitten, drink wat water, lees een paar bladzijden uit een boek of maak een puzzel. Jawel, een puzzel. Heb ik nog nooit gedaan trouwens, maar goed. Zodra je weer slaperig wordt, ga je terug naar bed. Het is een bekende techniek uit de behandeling van slapeloosheid. Kortom, wakker worden rond 3 of 4 uur is op zichzelf heel normaal. Het probleem is meestal niet dat je even wakker wordt, maar dat je vervolgens allerlei dingen gaat doen, zoals op de klok kijken of op je iPad of je telefoon, en dan ben je waarschijnlijk wakker. Ik ging meteen op zoek naar popartiesten die last hadden met slapen. Eén daarvan is Mariah Carey, de andere is Madonna. Zij heeft meerdere keren openhartig gesproken over haar chronische slapeloosheid. Het is een strijd die ze al tientallen jaren voert. Ze zegt, ja, komt onder meer door mijn strakke tourplanning, maar ook door allerlei verwerkingsprocessen uit mijn jeugd. Daarom nu Madonna met Borderline.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Dit is Jasper Markies met de hoofdpunten uit het nieuws. Satellietinternetdienst Starlink mag officieel diensten aanbieden op Curaçao. Minister Charles Cooper heeft deze week de concessie ondertekend. Starlink richt daarvoor een lokale besloten vennootschap op en kan binnen 30 dagen starten. De dienst geeft consumenten meer keuze en kan ook worden gebruikt in de zorg, het onderwijs, bij rampenbestrijding en voor openbare wifi. Kenville Kleinmoedig is met ruim 36.000 stemmen gekozen tot internationaal secretaris van het nieuwe landelijke bestuur van Progressief Nederland. De Curaçaoenaar wordt verantwoordelijk voor buitenlandbeleid en Europese samenwerking. Op 28 oktober richt de partij officieel een afdeling op Bonaire op. Die krijgt alleen een ondersteunende functie. Progressief Nederland doet niet mee aan de komende eilandsraadsverkiezingen. Dan nog internationale headlines. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. De stichting is in Rusland verboden en geldt als extremistisch. Perepelitsa is lid van Yabloko, de enige partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. Het internationaal strafhof vindt de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte fit genoeg om terecht te staan. Een deskundigenpanel kwam tot die conclusie. Het proces begint op 30 november. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Anne Lee.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag, de 8e oktober. Straks de muziekquiz gaat om een heerlijk diner voor twee bij Agave. Daar kan je uitstekend cocktails drinken en heerlijk Mexicaans eten. En in de tweede uur natuurlijk de Spotlight. Pieter Gene Hernandez is jarig. We kennen hem veel beter onder de naam Bruno Mars. CeCe Winans is jarig. En Robert Cool Bell, jawel, van Cool en the Gang. Je hoort allemaal muziek van hen na het nieuws van 1 uur. Nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Ja, waarbij Vanessa vandaag vervangen is door Joris Reer. Goedemiddag. Ja,
2: goedemiddag, zich in het mortuarium van Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, dat zeg je alleen maar omdat het... Nee, maar dat komt... Jij zit precies onder de airco en ik niet.
2: Echt op standje
1: 18,
2: min 5.
1: Gewoon 18. 18 graden.
2: Gewoon 18.
1: Ja. Gewoon 18.
2: Getsie dekkie. Zeg, groot nieuws vandaag. Eigenlijk was het gisteren naar buiten gekomen. Maar
1: ik heb het
2: vandaag,
1: gisteren waren we een van de allereerste die het kunnen hebben melden. Namelijk Starlink naar Curaçao.
2: Ja, het is, de concessie is ondertekend. Vanmorgen was Cooper aan de telefoon bij Jeremy in de ochtendshow. En nou ja, die heeft uitgebreid in geuren en kleuren verteld wat er, waarom het wordt toegelaten en wat er precies gaat gebeuren.
1: Nou, vat dat eens samen. Waarom?
2: Nou ja, extra bereik, extra concurrentie op de markt, de lokale markt. Ja, en vooral voor mensen die wat meer buitenaf wonen is het fantastisch.
1: Ja.
2: Starlink, want ja, je hebt natuurlijk her en der wat plaatsen die niet zo goed bekabeld zijn. Door de bestaande aanbieders. Of met hele oude bekabeling, hè, van die koperkabels nog. Ja, daarvoor is het echt een uitkomst, een Starlink-antenne.
1: Ja, nou woon jij heel erg afgelegen. Je zit daar bij die windmolens. Jij hebt of had Starlink?
2: Nou, de antenne ligt nog op mijn dak. Maar ik heb sinds een aantal maanden internet van Aqualectra.
1: Dat bestaat ook?
2: Ja, dat is iets nieuws. Dat is,
1: ik wist helemaal niet. Dat is dus heel raar. Ik wist niet dat dat gelanceerd was al. Ik wist dat ze daarmee bezig waren, maar ik wist dus niet dat het bestond.
2: En snel dat het is. Glasvezel van Connect. En ik heb er geen aandelen, maar kan het iedereen aanraden. Alleen het is nog maar op heel weinig plekken op het eiland te krijgen.
1: Ah, vandaar.
2: Maar het is echt, het is razendsnel.
1: En waarom heb jij geen Starlink meer?
2: Nou, omdat Aqualectra met een glasvezelkabel voor mijn deur stond. En toen dacht ik, nou, laten we dat dan maar proberen.
1: Okay.
2: Nou, en omdat het dus heel onhandig was. Want Starlink werkte dus wel op Curaçao.
1: Was eigenlijk illegaal?
2: Het was niet, precies, ja. Dus
1: of het was niet legaal?
2: Het was niet legaal. Dus ik had een abonnementje in Panama afgesloten. En het op de roamfunctie gezet, waardoor je het dan mee mocht nemen. Dan moest je dus om de 3 maanden moest je hem 48 uur uit het stopcontact halen om hem weer te resetten. En ik had een Colombiaans IP-adres. Waardoor ik dus een heleboel...
1: Claro.
2: Ik kon een heleboel tv, Nederlandse tv kon ik niet kijken. Want maar je zit in Colombia.
1: Ja.
2: Dat mag niet. Dus dat zijn wat praktische dingetjes met Starlink.
1: Maar die stoppen zodra Starlink hier gewoon legaal verkrijgbaar is. Ja. Is al bekend wanneer dat kan?
2: Het is nu ondertekend. Dus ze gaan nu... dat zal een kwestie van weken zijn, denk ik.
1: De curator van het failliete Seos ziekenhuis slaat hard terug naar minister Cooper van VVRP. In een brief aan de schuldeisers weerlegt de curator de verwijten van de minister over de verkoopprocedure van het ziekenhuiscomplex. Volgens de curator klopt de lezing van Cooper van de MFK niet. Dat het land Curaçao de voorkeur had moeten krijgen, spreekt hij tegen. Het land bood aanvankelijk slechts 4 miljoen gulden. Veel te weinig. En onderwijs dat de claim van 80 miljoen gulden geschrapt zou worden. En dat was onaanvaardbaar voor de schuldeisers.
2: Ja, maar nu is het alsnog van het land. Dat is toch fijn. Ander groot nieuws, denk ik dan, is dat onze vrienden op Stacia in de prijzen zijn gevallen. Hè? Daar weet je meer over.
1: Ja, wij zijn er geweest. Het Golden Rock Resort op Sint Eustatius heeft voor de 2e jaar op rij een Michelin Key gekregen. Het resort is daarmee opnieuw het enige hotel op de Besseilanden met deze internationale onderscheiding.
2: Ja, En nou ja, de kans dat je daar binnenkort naartoe kan gaan, die wordt, als het aan het Nederlandse kabinet ligt, groter en groter. Want ze pleiten ervoor om de verbindingen met Stacia en Saba op te cranken, op te pimpen. Het is namelijk momenteel vrij lastig om er te komen.
1: Ja, je moet eerst naar Sint Maarten en dan moet je een vlucht naar Stacia nemen.
2: Ja, of je neemt de pont, zoals ik heb gedaan.
1: Heb jij de pont genomen?
2: Ik heb de pont heen genomen en het retourticket met de pont maar geannuleerd. En toch maar een last-minute vliegticket gekocht.
1: Want beviel het niet, de pont?
2: Echt, het is de hel op aarde.
1: Ben jij gevoelig voor zeeziekte?
2: Nou, en ik niet alleen, maar die hele boot is dat. En op het moment dat de eerste begint te braken, dan volgt de rest van de boot ook.
1: Geen details.
2: Het is echt, je zit daar. Het is fijn dat het ding bestaat. Het is wat goedkoper ook dan een vliegtuig, maar je moet echt van goede huizen komen, wil je die veerpont overtochten zonder kleerscheuren doorstaan.
1: Je moet een beetje je moet zeebenen hebben.
2: Ja, maar ja, je zit op een stoeltje, dus of je nou zeebenen hebt of niet. Ja, zeebillen misschien.
1: Hey, en dan tot slot positief nieuws. Curaçao is weer gestegen op de nieuwe FIFA-wereldranglijst. Dankzij de recente resultaten klimt de nationale selectie 2 plekken en staat nu op de 80ste positie van de wereld.
2: Ja, nou, dat doen we toch goed.
1: Langzaam maar zeker kruipen we omhoog. En dit komt net binnen, dat komt van Meteo. Minder goed nieuws. Curaçao kan de komende dagen rekenen op meer buien en mogelijk onweer. Volgens Meteo trekt een tropische golf vanuit het oosten richting de ABC-eilanden. De wind blijft overwegend zwak. Dat betekent niet alleen dat het een stuk warmer aanvoelt, maar dat kan dus ook betekenen dat Schakellectra weer in actie komt.
2: Ja, ja, ja, ja. Nou, succes, Alan. Ja. Laten we de fingers crossed houden dat we genoeg in de
1: dat het winderig blijft.
2: Ja, dat er genoeg in de voorraad zit, ook in de batterijen.
1: Ja. Joris, heel erg bedankt. Wij spreken elkaar vermoedelijk niet morgen voor dit nieuwsitem. Dan is Vanessa er weer.
2: Nee, of wel? Morgen ook.
1: Morgen ook.
2: Zit ik ook weer bij.
1: Nou, wat gezellig.
2: Ja.

0: Er zit een enorm geinig videoclipje vast aan dit nummer. Walk Like an Egyptian, de Bengals. Het is, wat is het eigenlijk, 8 minuten voor 1. Jawel, tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2. Dat is daar lekker op het strand bij Jan Tiel. Een beetje naar de zee kijken en puiken cocktails drinken. Dat weet ik uit eigen ervaring. Het is alweer helaas een tijd geleden. Maar we hebben toen met het team van Paradise FM daar... gegeten en gedronken. Maar ja, je hoeft mij niet te geloven op mijn groene, grijs, blauwe ogen. Je kan beter de TripAdvisor erbij pakken. Dat heb ik dan ook gedaan. We zien een recensie van 26 september van Cheyenne uit Den Haag. Die heeft maar liefst 173 bijdragen geleverd aan die oude vertrouwde TripAdvisor. En wat zegt Cheyenne? Die zegt erg, erg, erg lekker. Ja, wel 3 keer. Wanneer wij even niet wisten wat we wilden eten, was dit ons go-to restaurant. Erg lekker, met name de birria's chips met chipotle en de sushi taco's. Even kijken, wat zegt CSE? Die komt uit Ottawa. Geweldige kleine taqueria op Jan Tiel Beach. Supervriendelijk personeel, beste cocktails. Wij bevelen de pittige margarita aan. Of de Jungle Bird. Ik zou de Jungle Bird kiezen. Maar goed, ik kan er niet gratis heen. Jij wel, mits je de bijzonder makkelijke muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk to you.
0: Ja, die is, vind ik, niet heel erg moeilijk. Dat nummer gaat niet over de hoofdpersoon, over wat de titel van het nummer van de artiest is. Maar de artiest schreef dit nummer en dat gaat over zijn frustratie over de muziekindustrie en de strijd om zijn eigen artistieke identiteit te behouden. Hij schreef het indertijd uit pure boosheid. 675-1031. 675-1031. Of natuurlijk, als je hem al gedownload hebt, de app. In iemand app mag ik hem toch nog een keer horen. Nou, ik ben de kwaadste niet.
1: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk to you.
0: Ja, hij is kort, maar erg makkelijk. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Dat doen we met Gazebo, I Like Chopin. Straks in de spotlight. Zonder meer Bruno Mars, CC Winans, Robert Cool Bell en Ray Royer, de gitarist van Procol Harum.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfort food. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.

0: Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Satellietinternetdienst Starlink mag officieel diensten aanbieden op Curaçao. Minister Charles Cooper heeft deze week de concessie ondertekend. Starlink richt daarvoor een lokale besloten vennootschap op en kan binnen 30 dagen starten. De dienst geeft consumenten meer keuze en kan ook worden gebruikt in de zorg, het onderwijs, bij rampenbestrijding en voor openbare wifi. Kenville Kleinmoedig is met ruim 36.000 stemmen gekozen tot internationaal secretaris van het nieuwe landelijke bestuur van Progressief Nederland. De Curaçaoenaar wordt verantwoordelijk voor buitenlandbeleid en Europese samenwerking. Op 28 oktober richt de partij officieel een afdeling op Bonaire op. Die krijgt alleen een ondersteunende functie. Progressief Nederland doet niet mee aan de komende eilandsraadsverkiezingen. Dan internationaal nieuws. De Amsterdamse AEX-index is donderdag 0,3% hoger gesloten. Shell was de koploper met een stijging van 3,5%. De olieprijzen liepen meer dan 5% op door geweld in het Midden-Oosten. Een vat Brent kostte daardoor meer dan $105. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met geld inzamelen via zijn stichting. De Maarten van der Weijden Foundation blijft wel bestaan. Die houdt toezicht op de lopende kankeronderzoeken waarvoor geld is opgehaald. Van der Weijden zamelde ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat hij met opgeheven hoofd stopt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dilan Yeşilgöz dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak in de Tweede Kamer. De ambassade vraagt de Nederlandse regering op X om bevestiging of afstand. Yeşilgöz zegt dat Nederland niet met Rusland in oorlog is. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Colombia, het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Met de runner van de Three Degrees. Paradise.

0: 9,5 minuut over 1. Welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma, wat ik hier elke dag mag presenteren bij Paradise FM. Daarin hebben we natuurlijk het Feel Good nieuws. Dat komt straks aan de orde, maar dat is pas na het lokale nieuws van 1:30. Nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag is Sheila Ferguson jarig. De zangeres van The Three Degrees wordt 79. Ze werd geboren in 1947 in Philadelphia. En kwam in 1966 bij de groep. En al snel werd zij het gezicht. En de belangrijkste stem van The Three Degrees. The Runner gaat over een man die steeds wegloopt, eigenlijk wegrent, zodra een relatie serieus dreigt te worden. Hij is bang voor de liefde, hij steekt het liefdesvuur aan en rent vervolgens weg zodra de vlam te heet wordt. Sheila Ferguson schreef die tekst zelf samen met de bekende producer Giorgio Moroder, en die gaf dat kenmerkende elektronische discogeluid aan The Runner. Sheila en haar groep waren in de jaren 70 grote favorieten van Prins Charles. Hij noemde de Three Degrees zelfs zijn lievelingsgroep en nodigde ze uit om voor hem op te treden. De Britse pers had daar in de tijd natuurlijk meteen een bijnaam voor: Charlie's Angels. Sheila verhuisde trouwens, blijkbaar beviel Engeland haar zo goed, verhuisde in 1986 naar Groot-Brittannië. En daar bouwde ze een tweede carrière op in musicals, televisie en theater. Vandaag is ook Bruno Mars jarig, 41 geworden. Hij werd geboren in 1985 als Peter Gene Hernandez in Honolulu, Hawaii. Hij komt uit Hawaii. Als kind trad hij op als Elvis-imitator. Hoe komt hij nou aan die naam Bruno? Hij was als peuter nogal, zeg maar, stevig. En zijn vader, die zag hem en hij dacht meteen aan een worstelaar, Bruno San Martino. En daar is hij naar genoemd. En die bijnaam is altijd blijven hangen. Hij is natuurlijk een van de grootste popsterren van zijn generatie. Hè? Met hits als Just The Way You Are, Grenade en Uptown Funk. Maar hij heeft een samenwerking gedaan met Lady Gaga, Die With A Smile, en die is dus ongekend succesvol. Het nummer gaat over de eindigheid van het leven. De gedachte dat als je morgen niet er meer bent, dat je iedere dag met je geliefde wil doorbrengen, alsof het je laatste is. Dat werd een enorme wereldhit. Verscheen in 2024, 16 augustus. Ze wonnen er, Gaga en Bruno, de Grammy voor beste pop-duo-group performance mee. Bruno Mars zei toen trouwens dat hij geloofde dat God hen dit nummer had gegeven om samen te zingen. In september van dit jaar passeerde Die With A Smile de grens van 4 miljard streams op Spotify.

0: Lady Gaga. Maar vooral de jarige Bruno Mars. Vandaag dus 41 geworden. En dit nummer heeft dus meer dan 4 miljard streams op Spotify. Inmiddels ongekend populair.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van

Geboren in 1964, vandaag 62 jaar oud geworden. Geboren in Detroit als Priscilla Marie Winans. In een gezin waar muziek onderdeel van het dagelijks leven was. Vier van haar oudere broers werden bekend als de Winans. Cece en haar broer Benjamin, die kennen we dus beter als B.B. Winans, die verhuisden begin jaren 80 naar Nashville en daar ontstond het duo B.B. en Cece Winans. Voordat ze trouwens de muziek inging, had ze in Detroit een heel ander beroep. Ze was gediplomeerd kapster. Ze had eerst haar eigen kapsalon voordat ze zo succesvol werd dat ze van de muziek kon leven. Je hoort hun hit I'll Take You There. Het origineel is van de Staple Singers. En het aardige is, er zit een bruggetje naar het origineel in. Mavis Staples, de oorspronkelijke zangeres van die Staple Singers, die zingt op de achtergrond vrolijk mee. Het nummer gaat over een ideale plek waar niemand huilt, niemand liegt en iedereen in vrede samenleeft. Die Cece Winans heeft maar liefst 18 Grammy Awards gewonnen. 18 Grammy Awards staan op haar naam. En die heeft ze allemaal voor gospelachtige nummers. Daar is ze in doorgegaan. Dit jaar kwam er opnieuw een Grammy bij voor het nummer Come Jesus Come. Dus zij zit echt in de kerkelijke muziek. Maar dit nummer maakte ze nog met haar broer. En je hoort hem nu.

0: Neem je mee naar dat land waar vrede is en altijd geluk en nooit ruzie. Bibi en natuurlijk de jarige CC Winans, I'll Take You There. En zij heeft dus maar liefst 18 Grammy Awards op haar naam staan als gospelzangeres inmiddels.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Robert Cool Bell is vandaag 76 jaar geworden. Hij werd geboren in 1950 in Youngstown, Ohio. Groeide op in Jersey City en begon in 1964... samen met zijn broer Ronald een jazzgroep. En die jazzgroep werd uiteindelijk Cool and the Gang. De jarige Robert is de bassist, een van de allerbelangrijkste tekstschrijvers en bovendien de man diens bijnaam uiteindelijk de naam van de hele groep werd. Hij had zichzelf die naam trouwens gegeven, Cool met een K, naar iemand die Cool met een C heette. En uiteindelijk werd zo Cool and the Gang geboren. Je hoort Get Down on It uit 1981. Get Down was destijds een uitdrukking voor helemaal losgaan op de dansvloer. De tekst is eigenlijk een hele vriendelijke uitnodiging aan de muurblompjes. Hoe wil je meedoen als je niet wil dansen? Cool and the Gang schreven trouwens hun nummers zelf. Het grootste deel van de nummers is zelf geschreven, zoals Ladies Night Celebration, Joanna, Cherish en natuurlijk Get Down on It.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ik heb een probleem. Ik kom mijn bed niet meer uit. Het ligt veel te lekker. Vorige week bezorgd door Curaçao spullen. Ze hebben naast de lekkerste bedden ook volop buitenmeubels, binnenmeubels en andere prachtige items. Nieuw en tweedehands en superscherp geprijsd. Curaçao spullen aan de Granaatappelweg. De mooiste parels voor een fijn prijsje.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: nieuws van 2:30. Dit is Lex Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Starlink mag officieel internetdiensten aanbieden op Curaçao, na ondertekening van de concessie door minister Charles Cooper. Kenville Kleinmoedig is met ruim 36.000 stemmen gekozen tot internationaal secretaris van het nieuwe landelijke bestuur van Progressief Nederland. De Curaçaoenaar wordt verantwoordelijk voor buitenlandbeleid en Europese samenwerking. Op 28 oktober richt de partij officieel een afdeling op Bonaire op. Die krijgt alleen een ondersteunende functie. Progressief Nederland doet niet mee aan de komende eilandsraadsverkiezingen. Dan nog internationale headlines. Kaya Kallas, buitenlandchef van de Europese Unie, verwacht dat de ministers van Buitenlandse Zaken maandag instemmen met een nieuwe EU-missie in Libanon. Die moet de Libanese strijdkrachten en veiligheidsdiensten helpen met grensbewaking, territoriale controle en interne veiligheid. De missie vervangt de VN-vredesmacht UNIFIL niet. In Parijs is de Franse politie opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. Agenten grepen in bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens Reuters vielen agenten een groep aan met wapenstokken. Le Parisien meldt dat ook traangas is ingezet. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Met My Brave Face.

0: Pols.
1: Ja, die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Straks het Feel Good nieuws. Anne Carson, een Canadese dame, heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. En zij is een dichteres, dat is opmerkelijk. Ik ga het daarover hebben. En ik heb een mooi poëtisch nummer van Kate Bush. Jawel, Running Up the Hill. Maar dat is straks pas in het Feel Good nieuws. Nu eerst.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Ja, waarom hoorde je nou My Brave Face van Paul McCartney? Omdat Hamish Stewart 77 is geworden. Hij werd geboren op 8 oktober 1949 in Glasgow. Hij werd bekend als zanger, gitarist en bassist van de Schotse Average White Band. Daarmee scoorde hij in 1975 een Amerikaanse nummer 1 hit met Pick Up the Pieces. Maar hij zou later gaan spelen bij Paul McCartney. Van 1989 tot 1993 speelde hij in de band van Paul McCartney. En daarna speelde hij in de Ringo Starr's All-Star Band. Hij kwam dus dicht bij de geschiedenis van de Beatles. Hamish Stewart speelt op My Brave Face de akoestische en de elektrische gitaar en hij zingt de achtergrondvocalen. Hij zei zelf dat het een surrealistische ervaring was om met Paul McCartney samen te werken. Want die ging tijdens repetities soms zomaar oude Beatles-klassiekers inzetten, alsof het doodnormale oefennummers waren. Het volgende nummer is een nummer echt wel uit de muziekgeschiedenis. Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Want Ray Royer wordt 81 jaar, geboren in 1945 in Essex. Hij was de oorspronkelijke gitarist van Procol Harum. En ja, zijn naam is dus onlosmakelijk verbonden met een van de grootste klassiekers uit de muziek, A Wider Shade of Pale. Dat nummer verscheen in 1967, midden in de zogenaamde Summer of Love. Die tekst is bijna surrealistisch. Een benevelde nacht, een feest, een vrouw die steeds bleker wordt en allerlei raadselachtige beelden over de zee en mythologie. De jarige Ray Royer speelt de gitaar op de originele single. Opvallend genoeg was hij trouwens maar heel kort lid van Procol Harum. Kort na het verschijnen van deze hit vertrokken Royer en drummer Bobby Harrison alweer. Die naam, Procol Harum, dat komt van een kattenstamboom, de blauwe Burmees. Keith Reed zag die naam bij een kennis staan en hij vond hem mooi, maar de spelling klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. A Wider Shade of Pale is trouwens inmiddels al meer dan 1000 keer gecoverd en je hoort de remaster uit 2007.

0: Terry Swims zat laatst trouwens ook in de spotlights, want hij was jarig. En daarvoor hoorde je Procol Harum met A Wider Shade of Pale. Brengt de tijd op 12 minuten voor 2. Een mooie tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Wat gebeurt er als je een gedicht van duizenden jaren geleden transporteert naar de wereld van vandaag? Als een Griekse mythe ineens gaat over liefde, een gebroken hart, Marilyn Monroe, of een vrouw die midden in haar eigen verdriet probeert te begrijpen wat een ziel eigenlijk is. Daar ligt de kracht van Anne Carson. De Canadese dichter, klassicus, essayist en vertaler krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de literatuur. Aan die Nobelprijs is trouwens een bedrag verbonden van $1,2 miljoen. De Zweedse Academie bekroont haar voor haar gedurfde en inventieve oeuvre. Ze werd geboren op 21 juni 1950 in Toronto en ze groeide uit tot een van de meest eigenzinnige stemmen in de hedendaagse Engelstalige poëzie. Haar kracht is dat ze klassieke Griekse verhalen en teksten moeiteloos verbindt met moderne emoties, filosofie, popcultuur en persoonlijke herinneringen. Haar werk kent eigenlijk nauwelijks genregrenzen. Een van haar bekendste boeken is Autobiography of Red, de autobiografie van Rood. Een zogenaamde roman in verzen. Ook in The Glass Essay laat ze haar stijl goed zien. Daarin reist een vrouw naar het huis van haar moeder op het Canadese platteland na het einde van een relatie. Terwijl ze Emily Brontë leest, probeert ze haar eigen leven en verdriet te begrijpen. De tekst begint met een observatie, een moeder die soep neerzet, een koude, grijze lucht en dan de gedachte, en dit is vertaald uit het gedicht, wat is een ziel? Het is een innerlijke vorm. Het is de vorm van de tijd waarin je bent. Daarmee bedoelt ze, je innerlijke wereld wordt gevormd door de periode van je leven waarin je je bevindt. Je bent op je 20ste een ander persoon dan op je 50ste. Een verliefd iemand heeft een andere innerlijke vorm, een andere ziel, dan iemand die net een relatie is kwijtgeraakt. Of iemand die rouwt, die kijkt anders naar de wereld dan iemand die gelukkig en zorgeloos is. Carson, de Nobelprijswinnares van dit jaar, schreef onder meer Eros, The Bittersweet en Norma Jean Baker of Troy, waarin de Griekse Helena wordt verbonden met Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe. Toen de Zweedse Academie haar vandaag belde, was Carson in IJsland. Ze was volgens de secretaris van de Zweedse Nobelprijsacademie compleet verrast en luisterde naar de wind toen ze het nieuws hoorden. Hoe dichterlijk wil je het hebben? Zometeen Nadine Roos, daarna Vanessa. Ik meld me morgen weer. En ik wens je nog een hele fijne donderdagmiddag. Het nummer wat ik bij deze dichterlijkheden vond passen is Kate Bush, Running Up That Hill. Ajo.

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Caresto Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
2: Vier Curaçao-dag op 10 oktober bij Kooiman met kortingen tot wel 15% op geselecteerde blauwe artikelen in de winkel. En dat is nog niet alles. Ontvang een gratis Curaçao-vlag koeltas bij je aankoop zolang de voorraad strekt. Geniet van heerlijke criollo-hapjes, leuke in-store entertainment en spaar natuurlijk ook je funmaals. Kom langs, profiteer van de aanbiedingen en vier Curaçao-dag samen met Kooiman. Think Blue, save big. Bezoek kooimanbv.com voor de voorwaarden.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.

0: Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Satellietinternetdienst Starlink mag officieel diensten aanbieden op Curaçao. Minister Charles Cooper heeft deze week de concessie ondertekend. Starlink richt daarvoor een lokale besloten vennootschap op en kan binnen 30 dagen starten. De dienst geeft consumenten meer keuze en kan ook worden gebruikt in de zorg, het onderwijs, bij rampenbestrijding en voor openbare wifi. Kenville Kleinmoedig is met ruim 36.000 stemmen gekozen tot internationaal secretaris van het nieuwe landelijke bestuur van Progressief Nederland. De Curaçaoenaar wordt verantwoordelijk voor buitenlandbeleid en Europese samenwerking. Op 28 oktober richt de partij officieel een afdeling op Bonaire op. Die krijgt alleen een ondersteunende functie. Progressief Nederland doet niet mee aan de komende eilandsraadsverkiezingen. Dan internationaal nieuws. De Amsterdamse AEX-index is donderdag 0,3% hoger gesloten. Shell was de koploper met een stijging van 3,5%. De olieprijzen liepen meer dan 5% op door geweld in het Midden-Oosten. Een vat Brent kostte daardoor meer dan $105. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met geld inzamelen via zijn stichting. De Maarten van der Weijden Foundation blijft wel bestaan. Die houdt toezicht op de lopende kankeronderzoeken waarvoor geld is opgehaald. Van der Weijden zamelde ruim 18 miljoen euro in. Hij zegt dat hij met opgeheven hoofd stopt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dilan Yeşilgöz dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak in de Tweede Kamer. De ambassade vraagt de Nederlandse regering op X om bevestiging of afstand. Yeşilgöz zegt dat Nederland niet met Rusland in oorlog is. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: niet een klein beetje. Volle bak zon ook gewoon weer vandaag.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: One Republic hoorde je bij Paradise op jouw donderdagmiddag. Het is 2 uur geweest. Ik neem je mee tot aan 4 richting het einde van jouw werkdag. En ik hoop dat je er een beetje lekker in zit. Ik heb altijd het geluk dat ik niet zo heel lang hoef. Dus dat het laatste stukje van de werkdag ook niet zo heel zwaar voelt. Ik heb vooral een beetje last van mijn handen. Die zijn nu en half wit en gruwelijk droog. Ik heb weer eens een verfproject. Ik heb het idee dat ik echt extreem vaak onder de verf zit. En dat ik daar ook extreem vaak over vertel. Maar het is weer zover. En vandaag weer een categorietje erger. Want ik heb olieverf gebruikt. En dat is eigenlijk de eerste keer. Ik moest een deur verven. Mijn ouders die komen zondag. Dus alles moet nog steeds even in de stijgers om het af te krijgen. Maar olieverf, ik heb daar niet zo heel veel ervaring mee. Dus mijn vriend zei, ja, aan het einde moet je dat schoonmaken. Met eerst die thinner en dan moet je het eraf schrobben. En ergens noemde hij ook nog het woordje handschoenen. Die ben ik vergeten. Dus mijn hele handen zaten onder die olieverf. Ik met die thinner dat weer afpoetsen. Toen weer onder de kraan. En met afwasmiddel. Want ik dacht, het is vettig. Dus ik moet met... Nou, goed. Het is één grote kniederbende weer geworden. Er komt nooit een verhaal hier, volgens mij. Dat ik jou ga vertellen. Oh ja, ik heb geverfd. Het was eventjes een klein dingetje en het is weer gedaan. Het is altijd één grote bak ellende. En vooral omgevallen bak, verf, al dat soort dingen. Maar het zit er weer op. Het ziet er mooi uit, tenminste.

0: to be?
1: Upside Down hoorde je bij Paradise.
0: Is this how it's supposed to be?
1: Jack Johnson hoorde je. En ja, ik moet nu opeens denken aan een video over een andere

be. Upside Down hoorde je bij Paradise. Is this how it's supposed to be? Jack Johnson hoorde je. En ja, ik moet nu opeens denken aan...

Meer dan 10 jaar geleden heb ik dit filmpje honderden keren achter elkaar gekeken, omdat ik het zo grappig vond. Het gaat namelijk over een kat die het heeft over een andere Johnson, namelijk O. Long Johnson. Het is gewoon echt bizar. Er zit dus die kat. Dit is letterlijk het geluid wat hij maakt. Dit is geen AI, dat we nu allemaal hebben. Dat we gekke filmpjes in elkaar zetten. Maar deze kat is de hele avond. Stel je voor dat je dus een huisdier hebt. Dat de hele avond dit geluid maakt. Oh, Long Johnson. Ja, ik vind het nog steeds wel grappig. Maar ik weet wel dat ik het toen nog veel grappiger vond. Dat erbij moet zijn, denk ik. Maar het is nog steeds wel leuk. Nog steeds wel de moeite waard om O. Long Johnson op te zoeken. YouTube. It's I'm Every Woman by Paradise.

Rita Meijer. They don't play our love song anymore. Hier op Paradise FM. De donderdag 8e van oktober. Een bijzondere dag in de stad waar ik vandaan kom. We kennen namelijk wel vaak Leids ontzet. Maar ken je ook Alkmaars ontzet? Waarom ik er 20 jaar geleden als een Lego blokje bij liep, dat vertel ik je zo. Ook meer daarover. Incognito komt eraan. En ook Rhythm is a Dancer, hoor je zo.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Starlink mag officieel internetdiensten aanbieden op Curaçao, na ondertekening van de concessie door minister Charles Cooper. Kenville kleinmoedig gekozen tot internationaal secretaris van Progressief Nederland met ruim 36.000 stemmen. Dan nog internationale headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Volgens Trump verlopen de gesprekken met Iran productief. Tegelijk kondigt het Amerikaanse ministerie van Justitie sancties aan tegen de Iraanse schaduwvloot. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de internationale luchthaven van Riyadh met een ballistische raket hebben aangevallen. Saoedi-Arabië zegt 2 raketten te hebben onderschept. Brokstukken beschadigden een kleuterschool en een medisch complex. Mogelijk zijn 3 vliegtuigen geraakt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: incognito. Don't you worry about a thing.
1: Paradise FM.
0: Het is vandaag donderdag, de 8e van oktober. Een dag waarop ik tijdens mijn opgroeien altijd vrij was. In Alkmaar is het namelijk de dag van het Alkmaars ontzet. Veel mensen kennen het Leids ontzet wel. In Alkmaar, waar ik vandaan kom, hebben we ook zoiets. En daar waren dus altijd van die optochten. Dus daar deed je dan aan mee. Dus je was vrij. Dus of je ging naar de Efteling. Dat deden ook heel veel mensen. Want was er verder niemand in de Efteling. Dus dan kwam je het halve dorp. Ja, het is een stad. Kwam je de halve stad daartegen. Het voelde dan een beetje als een dorp. Maar je kon ook meedoen aan de optochten. Dat deed ik dan vooral toen ik heel klein was. En dan had het elk jaar een thema. En dan kregen we zo'n op maat gemaakt kostuum. Dus het was een beetje het carnaval van het noorden eigenlijk. Dus soms liep ik er blij als een Lego-blokje. Soms als een kindbruid, dat er een beetje obsceen uitziet als ik die foto's terugkijk. Maar vooral was het een hele happening dat die hele stad daar vol liep met allerlei soorten optocht. Die had de volwassen optocht, die had de kinderoptocht. Het voelde een beetje als carnaval, ook Curaçao ook. Maar je had ook die verenigingen. Ik zat daar nu eventjes naar te zoeken. Je hebt bijvoorbeeld vereniging, 8 oktober vereniging... De droge kwast. Om de stemming er maar goed in te houden. Het heeft inderdaad ook wel dat Brabants gehalte. Maar goed, volop genoten. Vandaag geen 8 oktober viering voor mij. Ik hoor er wel mensen die hier Leids ontzet ook vieren. Dus misschien moet ik dat zelf gaan omzetten. En mijn Lego blokjes kostuum eens uit de kast gaan halen. Mattia Bazaar.

0: 20 jaar geleden absoluut niet om haar heen. Al naar 2006 bracht zij namelijk Promiscuous, Maneater, Say It Right en ook deze All Good Things Come to an End allemaal tegelijkertijd uit in het album Loose. In samenwerking met Timbaland gaf dat een enorme boost en werd ze een mega succes. Echt een van die Zero's Heroes. Nelly Furtado hoorde je bij Paradise. En dat gaat ze vieren, want niet all the good things come to an end. Ook 20 jaar geleden kun je daar gewoon opnieuw een slaatje uitslaan.
1: Paradise FM.
0: Dat dacht ze in ieder geval. Ze gaat Loose namelijk opnieuw uitbrengen. Die is ook al beschikbaar. Het gaat om een vinylplaat met 28 tracks. Digitale collectie met onder andere rare material, nieuwe recordings, unreleased materiaal. Van alles gecombineerd om dat Loose album nog maar eventjes 20 jaar na dato een extra boost te geven. Heel veel artiesten zie je dat trouwens dit jaar doen. Die in de Zero's 20 jaar bestonden en daar dan nu toch weer wat extra gehoor aan willen geven. Hebben wij niks op tegen. Wij spelen ze ook gewoon nog steeds 20 jaar na dato. En het klinkt nog steeds net zo fijn. Gloria Estefan nu bij Paradise.

weer een nieuwe ronde van de muziekquiz. En vandaag is dat voor restaurant Agave. Heerlijke Mexicaanse specialiteiten kun je gaan proberen in Jan Tiel. Speel zo meteen. Eerst Kensington. Dit is Sorry bij Paradise.

0: auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Jansen met het nieuws. De Raad van Ministers heeft een eenmalige eindejaarscompensatie goedgekeurd. Ambtenaren en onderwijspersoneel krijgen in december 8% van hun bruto jaarsalaris. Werknemers van gesubsidieerde instellingen ontvangen netto 1000 gulden. Mensen met bijstand, weduwe en wezen krijgen 400 gulden. Gepensioneerden met een laag inkomen krijgen vanaf januari 100 gulden extra per maand. Het pakket kost 47,7 miljoen gulden. Satellietinternetdienst Starlink mag officieel diensten aanbieden op Curaçao. Minister Charles Cooper heeft deze week de concessie ondertekend. Starlink richt daarvoor een lokale besloten vennootschap op en kan binnen 30 dagen starten. De dienst geeft consumenten meer keuze en kan ook worden gebruikt in de zorg, het onderwijs, bij rampenbestrijding en voor openbare wifi. Dan internationaal nieuws. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd. Het ministerie meldt dat ruim 70.000 mensen op de been waren. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen. In Parijs en Rennes zette de politie een waterkanon in. Nieuwe protesten zijn dinsdag aangekondigd. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat Brussel niet steeds uitzonderingen kan maken op de begrotingsregels. Griekenland en Italië vroegen om flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. Italië mag maximaal 1,5% extra uitgeven aan energiemaatregelen. Een meerderheid van de EU-lidstaten moet nog instemmen. President Trump zegt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Hij noemt de gesprekken met Iran op Truth Social productief. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde nieuwe sancties aan tegen de Iraanse schaduwvloot. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: quiz.
1: Je maakt namelijk kans op een diner voor twee bij Agave Bar y Taqueria. Oftewel de echte Mexicaanse sferen. Gewoon bij ons in Jan Tiel. Je kan daar echt genieten van lekkere taco's, tequila en te veel op te noemen. Echt al die Mexicaanse culinaire hoogstandjes vind je daar terug in de keuken. Er zit zeker iets voor jou bij. En absoluut ook op de cocktaillijst waar je allerlei tequila cocktails vindt. Bijvoorbeeld ook pisco sour, bekend drankje ook in Latijns-Amerika. Is dat iets voor jou? Moet je dat nog een keer gaan uitproberen? Dan is dit het moment. Ik heb hier namelijk voor jou de opgave van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk to you.
1: En dat was bij kort. Maar als jij het antwoord weet, dan mag je dat doorsturen via 6751031. Welke intro hoor je naar heel...

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij?

0: Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Politie houdt gisteren meerdere mensen aan voor relationeel geweld en mishandeling. Vrouw loopt schedelbreuk op aan Schottengatweg Noord. De Raad van Ministers keurt eindejaarscompensatie goed. Ambtenaren krijgen 8%. Andere groepen maximaal 1000 gulden. Dan nog internationale headlines. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd. Het ministerie meldt dat ruim 70.000 mensen op de been waren. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen. In Parijs en Rennes zette de politie een waterkanon in. Nieuwe protesten zijn dinsdag aangekondigd. President Trump zegt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Hij noemt de gesprekken met Iran op Truth Social productief. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde nieuwe sancties aan tegen de Iraanse schaduwvloot. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM.
2: Nadine Roos.
3: Hoe Coldplay de Braziliaanse bossen...

0: FM.
1: En daarmee klimaatverandering wil tegengaan. Het warmer worden van de aarde, daar hebben ze helemaal niks mee. En ze hebben hun tour al eerder op z'n kop gezet om de uitstoot, CO2-uitstoot, te verlagen. Zo rapporteerden ze dat het 59% lager was in de tours daarvoor. En dat deden ze er onder andere kinetische vloeren tijdens de concerten op te bouwen, waardoor het publiek dansend zelf stroom op kon wekken. Ook waren er verschillende powerbikes waarop bezoekers konden gaan zitten. Dus dat je tijdens het concert niet staat te dansen, maar staat te fietsen. En ze hebben allemaal creatieve manieren bedacht om daar aan bij te dragen. En nu hebben ze ook de handen ineengeslagen met Leonardo DiCaprio. Ze willen daarmee de Braziliaanse bossen, oftewel de Amazones, gaan beschermen en druk uitoefenen op de regering om daar een stokje voor te steken dat het steeds verder gekapt en gekaapt wordt. Mooie beweegredenen om met jouw muziek nog veel mooiere dingen te brengen dan alleen plezier tijdens de school.

En die vliegt voorbij met de muziek van Paradise. Ah, hoorde je. En Take On Me. Zometeen na vieren neemt Vanessa je helemaal mee richting het einde van de middag. En met fijne muziek nog onderweg van Casey en de Sunshine Band. Eerst Joe Cocker. Ik wens je een hele fijne donderdagmiddag en avond. Dit is Summer in the City.

0: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft gisteren meerdere mensen aangehouden voor relationeel geweld en mishandeling. Aan de Schottengatweg Noord liep een vrouw een schedelbreuk op na een echtelijke ruzie. Een 41-jarige man werd aangehouden. Ook is een 66-jarige man opgepakt voor mishandeling en bedreiging. In een hotel in Scharlo zijn een 51-jarige man en een 46-jarige vrouw aangehouden. De vrouw is vrijgelaten. De Raad van Ministers heeft een eenmalige eindejaarscompensatie goedgekeurd. Ambtenaren en onderwijspersoneel krijgen in december 8% van hun bruto jaarsalaris. Werknemers van gesubsidieerde instellingen ontvangen netto 1000 gulden. Mensen met bijstand, weduwe en wezen krijgen 400 gulden. Gepensioneerden met een laag inkomen krijgen vanaf januari 100 gulden extra per maand. Het pakket kost 47,7 miljoen gulden. Dan internationaal nieuws. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd. Het ministerie meldt dat ruim 70.000 mensen op de been waren. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen. In Parijs en Rennes zette de politie een waterkanon in. Nieuwe protesten zijn dinsdag aangekondigd. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat Brussel niet steeds uitzonderingen kan maken op de begrotingsregels. Griekenland en Italië vroegen om flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. Italië mag maximaal 1,5% extra uitgeven aan energiemaatregelen. Een meerderheid van de EU-lidstaten moet nog instemmen. President Trump zegt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Hij noemt de gesprekken met Iran op Truth Social productief. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde nieuwe sancties aan tegen de Iraanse schaduwvloot. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun uzelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
7: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
8: Zwemmen?
7: Ja!
8: Glijbanen?
7: Ja!
8: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
7: Dat wil ik!
8: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
8: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
9: Dames en heren, welkom aan boord van...
10: The Mermaid.
9: Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
10: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En een hele goede middag.

En daar hoort deze zeer zeker ook bij, wat mij betreft dan in ieder geval. Hè. Ja, ik bedoel, smaken verschillen. Cresip hoorde je hier op Paradise FM. Ik vind dit in ieder geval een hele lekkere meezinger. Het is gewoon een mooi nummer. We hebben nog veel meer lekkere nummers voor je klaarstaan natuurlijk. Tot 7 uur ben ik sowieso bij je. En nou ja, daarna gaat het natuurlijk door. Helaas vandaag niet met... nee, dat was gisteren. Jeetje, de Alphabet Show wou ik zeggen. Maar dat was gisteren. Nee, helaas gisteren geen Alphabet Show. Vanavond ook niet trouwens. Nee, helaas niet. Maar wel, Werkhoven werkt over tot 7 uur. En nou ja, goed, we gaan er wat moois van maken. Ik mag een lekker dinertje voor twee weg gaan geven. Een diner voor twee bij Agave hebben we vandaag op het menu staan. Wat moet je daarvoor doen? Nou ja, natuurlijk meespelen met de muziekquiz. Had je dat nog niet gedaan, dan ga ik je zo meteen gelijk even de kans geven. Verder ga ik weer eventjes bellen met Helmy. Gaan wij aan tafel met Helmy? Ja, ik vind het toch wel heel erg leuk hoor, om iedere week wat tips van de Caribbean chef te krijgen. Ja, en die tips die lopen uiteen. Hè. Vorige week hadden we een heerlijke pompoensoep die ik overigens dit weekend heb staan maken. Nou, hij ligt nog steeds in porties in de vriezer. Echt hartstikke lekker. En ik ben benieuwd wat ze vandaag weer voor ons heeft voor nou ja, misschien een handige tip of anders een fijn, lekker receptje om klaar te maken. En wat hebben we nog meer? Ja, Magali Goré, die kreeg ik gisteren niet te pakken. Dat was eventjes heel erg jammer. Zij belde mij wel, maar dat was echt al aan het einde van de show. En toen dacht zij, ja, ze liep weer achter. Ja, dat is het, hè. Als voetbalvrouw ben je altijd onderweg. Dat is gewoon zo. Magali is altijd druk. Het is nooit rustig daar in Huizen Goré. En zeker deze dagen natuurlijk niet met die wedstrijden allemaal. Dus nou ja, ze was weer ergens op een airport. Waar, dat weet ik niet. Maar ik heb met haar afgesproken dat we vandaag echt zouden gaan bellen. Dus ik ben benieuwd of het allemaal gaat lukken. We merken het vanzelf. En in de tussentijd draai ik hier en daar gewoon even een lekker plaatje.

0: Muziekquiz van deze donderdagmiddag. Nou ja, eigenlijk is het de muziekquiz van deze donderdag. Want we spelen hem al de hele dag. Vanaf vanochtend spelen we hem al voor een lekker diner voor twee bij Agave. Zie jij dit wel zitten? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Luister dan even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk to you.
0: Ja, dat is echt heel kort. Dat is bijna niet eens een intro te noemen. Dat is meer gewoon een zin. I wanna talk to you. Ja, maar een zin van welk nummer? Met welk nummer begint, moet ik het wel goed zeggen, welk nummer begint met deze zin? Als je het weet, dan mag je het mij even laten weten in de Paradise FM app. En misschien maak ik jou dan straks blij met een lekker idee.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
2: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, te solution. Reis abou. Hasi compra di kas, calidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba de warda, hasi liye. Shop safe, simpel, te wei pa hasi. Simpel.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Konoeko Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konoeko Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

Meertsen met de hoofdpunten uit het nieuws. In de Tweede Kamer is kritiek op het verlengen van de landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. Kamerleden vragen zich af wat afspraken waard zijn als deadlines steeds verschuiven. De PVV en JA21 willen weten wanneer de hervormingen klaar zijn en Nederlandse steun stopt. VVD en JA21 willen in 2027 2 ton vrijmaken voor noodvoorraden en vitale voorzieningen. Vandaag verschijnt Echoes of Africa van Bob Harms over ruim 20 jaar onderzoek naar Afro-Creoolse spiritualiteit op Curaçao, Bonaire en Aruba. Dan nog internationale headlines. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd. Het ministerie meldt dat ruim 70.000 mensen op de been waren. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen. In Parijs en Rennes zette de politie een waterkanon in. Nieuwe protesten zijn dinsdag aangekondigd. President Trump zegt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Hij noemt de gesprekken met Iran op Truth Social productief. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde nieuwe sancties aan tegen de Iraanse schaduwvloot. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM. Paradise FM. Verkeers...

0: Loop je 5 minuten vertraging op. Verder heb ik hier nog, even kijken, ja, een kleine vertraging. Coraal-Spechtweg richting Baporkibra, 4 minuten vertraging. En als we even kijken naar de arrivals op Hato, dan valt mij 1 ding op. En dat is de TUI Fly, die direct vanuit Bonaire komt. Die om 4:15 zou landen. Mocht je richting Hato in de auto zitten nu om eventueel iemand van die vlucht op te halen. Die vlucht die is allang al geland. Ja, om 4:05 was hij al geland. Maar liefst 52 minuten te vroeg aangekomen dus. Nou, dan weet je dat.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: Summer Circle, Paradise of M en Sweat. La la la la long, hoorde je. En ik weet niet waar jij op dit moment bent. Of je in de auto zit of dat je misschien op kantoor bent. Misschien zit je lekker op de porch. Maar voor zover het kan, pak je keukenschriftje er maar weer even bij. Want het is tijd voor Aan tafel met Helmy. Helmy Smulders is er weer. Een hele goede middag, Helmy.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het? Ja, super. Ja, jij helpt iedere week eventjes een beetje. Tenminste, je helpt. Je geeft ons wat tips, hè, wat betreft het koken. Misschien een lekker recept of een goede tip. En wij kunnen meeschrijven in ons schriftje om deze dingen vervolgens weer te gaan gebruiken in het leven.
1: Ja, precies. Hartstikke leuk. Ik hoop dat we inmiddels al een hele schare fans hebben die elke week luisteren.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dat zou toch leuk zijn. Ik denk wel dat het heel... vorige week was ik in ieder geval mega geïnspireerd om die pompoensoep te maken. Ik ben gelijk na afloop van ons gesprek... Nee, niet gelijk, want ik moest het programma nog afmaken hier. Maar daarna ben ik langs de supermarkt gegaan en heb ik pompoen gehaald. Ik was alleen heel erg moe. En toen stond ik in de keuken heel gemotiveerd. En toen zei mijn zoon, waarom ga je niet gewoon lekker naar bed, mam? En dan doe je dit in het weekend. Toen dacht ik, dat is ook wel een goed idee. Dus ik heb in het weekend heerlijke pompoensoep gemaakt. Zo gebeurt.
1: Wat goed van je. Ja. Oh, superleuk. Ja, het is inderdaad heel makkelijk. Ja. Dat is goed. Wat leuk om te horen.
0: Dus ik ben in ieder geval gemotiveerd. En ik hoop een hoop luisteraars ook. Dus ik ben erg benieuwd wat je vandaag hebt.
1: Ja, ik dacht, laten we het eens over funchi hebben. Oh. Want dat is natuurlijk echt een Curaçao's gerecht.
0: Ja.
1: En uiteraard heb ik daar ook een recept voor met een beetje mijn eigen twist.
0: Ja.
1: En ik vind het altijd, zit ook altijd in mijn kookles die ik geef elke week. En ik grijp altijd als eerste naar de funchi. Ik vind dat zo lekker.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, voor de luisteraars die mijn recept nog niet kennen, is het misschien wel leuk om het te delen.
0: Nou, wat goed. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Nou, gaan we?
0: Ja, zeker.
1: Ben je papier?
0: Ja? Absoluut.
1: Oké. Als eerst moet je natuurlijk de funchi koken. Daarvoor heb je 1,25 liter water nodig. Dus 1,25 liter. Doe je een theelepel zout in. Dat breng je aan de kook. Zodra dat kookt, doe je daar de funchi bij. En dan moet je meteen heel goed... Je kan hem het beste even zeven, want dan krijg je minder klontjes. En dan moet je heel goed roeren even met een, met een garde.
0: Ja.
1: En zodra het wat dikker wordt, dan pak je een pollepel erbij. En dan blijf je eigenlijk roeren totdat de pollepel in het midden rechtop blijft staan. Want dan weet je dat de funchi gaar is.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een belangrijke tip. En hij is eigenlijk zo al lekker, maar mijn twist eraan is een beetje geraspte kaas erdoorheen. 50 gram. Jonge kaas, 50 gram boter en een eetlepel rozemarijn, fijn gehakt. En daardoor worden ze van binnen, door die kaas en die boter, worden ze van binnen net wat romiger. En van buiten worden ze lekker crispy.
0: Oh, wat een goed idee. Ja.
1: Ja, echt lekker. En dan als het klaar is, dan stort je dat uit op een bakblik in een dunne laag van ongeveer een centimeter. En dan laat je dat afkoelen. Zet het even in de koelkast. En dan, dan stijft het op. En dan kan je het daarna in frietjes snijden.
0: Ja.
1: En dan, als je die frietjes hebt gesneden, haal je ze even lichtjes door de bloem. Dat is nog een tip. Want als je dat niet doet en je gaat ze bakken in de olie, plakken al je frietjes aan elkaar. Dus even lichtjes door de bloem halen. En dan bakken we ze twee keer. Eén keer op 150 graden Celsius. En één keer, dat duurt ongeveer 4 minuten. En als ze gaan drijven, zijn ze klaar. En daarna zet je je frituur of je verhitte olie iets hoger op 350 of 175 graden Celsius. Sorry. En dan bak je ze nog een minuutje totdat ze helemaal crispy zijn. En dan zijn ze klaar eigenlijk.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, ik weet dat een heleboel mensen zijn ontzettend gek op funchi. Je ziet het ook overal terugkomen in de keuken, in de Curaçaose keuken. Ik moet je heel eerlijk bekennen, Helmy. En ik wil die van jou heel graag proberen, want het klinkt heel lekker, maar ik ben dus niet zo weg van funchi.
1: Zeg je nu?
0: Het is erg, hè? Ik durf het ook bijna niet te zeggen. Nee, er zijn weinig dingen die ik zeg maar niet lust, weet je wel. Ik ben eigenlijk een hele makkelijke eter. Maar ik heb als kind een keer, en toen waren wij op Curaçao, en toen heb ik in Plaza Bieu wilden we patatjes eten, mijn zusje en ik. Mm-hmm. Dus we kregen batata, maar dat was dus aardappel. Maar daarbij was dus ook een hele... Ja, dat waren dan niet van die gebakken funchi, maar dat was zeg maar gewoon zo'n Gewoon eigenlijk een soort puddingje leek dat.
1: Ja, in een rol, in folie bedoel je. Was het wel opgesteven of niet?
0: Ja, het was wel opgesteven, maar het was
1: ja,
0: een soort...
1: Ja, dat is tutu.
0: Oké.
1: Dat is tutu. Ja, okay. Dat is weer een hele andere bereiding. En daar wordt vaak wat suiker in gedaan, wat bonen.
0: Ja.
1: Moet ik zeggen dat ik dat ook niet zo heel lekker vind persoonlijk. Maar fonchi hasa is weer echt heel wat anders.
0: Heel wat anders.
1: Dat deze eigenlijk met de... Ja, met de leftovers, die werden dan de volgende dag gebakken in olie. En zo is eigenlijk dat die fonchi hasa ontstaan.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat het bij mij gewoon toen een beetje mis is gegaan. En dat alles wat er dan op lijkt, voor mijn gevoel, en ook de structuur, dat is... Ja, goed. Maar misschien dat, want ja, wat jij net zegt, van als je hem goed zeeft... Wat zei je? Je moet hem goed zeeven, zodat er minder klontjes in zitten. Want dat is die structuur vooral voor mij.
1: Oh ja? Nou, ja, we moeten echt een keer afspreken, denk ik. Hè? Dat zeg je elke week.
0: Ja.
1: Zeggen we dan. Maar ik denk dat het tijd is.
0: Ik durf het bijna niet leuk te zeggen, goed. Ja, vertel.
1: Ja, je kan ze van tevoren maken. Na de eerste keer bakken.
0: Ja.
1: Want je haalt uit dit recept best wel veel frietjes. Ik denk wel een stuk of 30 of zo.
0: Ja.
1: Misschien nog meer. Na de eerste keer bakken kan je ze invriezen. En dan elke keer... Nou, misschien niet voor jou, maar als de mensen andere luisteraars zin hebben in een fonchi frietje, dan haal je er een paar uit de vriezer en die bak je even af. En dan hoef je niet al die handelingen elke keer opnieuw te doen.
0: Super makkelijk. Nou, ik ben sowieso helemaal voor prep tips. Dus wat dat betreft, als je dan toch bezig bent, kun je net zo goed wat extra maken. Want dan heb je er gewoon heel lang plezier van, zonder dat het je nog meer moeite kost.
1: Ja, precies.
0: Nou, helemaal goed. Hey Helmi, dankjewel. We hebben weer een nieuw stukje in het schriftje kunnen meeschrijven. Mocht je nou luisteren en denken, wat meeschrijven? Ik zit in de auto, laat het me eventjes weten. Dan zal ik je dit recept alsnog eventjes toesturen. En dan kun je het thuis lekker overschrijven. Ik vind het hartstikke leuk, Helmi. Dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Doei, doei.
1: Bye.

0: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. In de Tweede Kamer is kritiek op het verlengen van de landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. Kamerleden vragen zich af wat afspraken waard zijn als deadlines steeds verschuiven. De PVV en JA21 willen weten wanneer de hervormingen klaar zijn en Nederlandse steun stopt. VVD en JA21 willen in 2027 2 ton vrijmaken voor noodvoorraden en vitale voorzieningen. Vandaag verschijnt het boek Echoes of Africa van auteur en onderzoeker Bob Harms. Hij beschrijft ruim 20 jaar onderzoek naar Afro-Creoolse spiritualiteit op Curaçao, Bonaire en Aruba. Stichting NAAM en Fundación Caribe organiseren donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober lezingen over dit erfgoed. Het boek is verkrijgbaar bij Stichting NAAM. Dan internationaal nieuws. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn donderdag meer dan 500 mensen gearresteerd. Het ministerie meldt dat ruim 70.000 mensen op de been waren. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen. In Parijs en Rennes zette de politie een waterkanon in. Nieuwe protesten zijn dinsdag aangekondigd. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zegt dat Brussel niet steeds uitzonderingen kan maken op de begrotingsregels. Griekenland en Italië vroegen om flexibiliteit vanwege hoge inflatie en energieprijzen. Italië mag maximaal 1,5% extra uitgeven aan energiemaatregelen. Een meerderheid van de EU-lidstaten moet nog instemmen. President Trump zegt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Hij noemt de gesprekken met Iran op Truth Social productief. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde nieuwe sancties aan tegen de Iraanse schaduwvloot. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Paradise FM. Verkeers-

0: minuten vertraging loop je daarop. En verder de nieuwe Caracasbaaiweg richting Salinha tot de Elias R.A. Moreno Boulevard. Ook daar loop je vertraging op, maar liefst 6 minuten. En verder de Caracasbaaiweg richting Salinha vanaf het kruispunt Kaya Sinvandel. Daar loop je 6 minuten vertraging op. De Mercuriusstraat richting Salinha vanaf het kruispunt Ceresstraat tot aan de Schottengatweg Oost. Ook 5 minuten vertraging. En als ik eventjes kijk naar de arrivals op Hato, dan zie ik daar verder niets bijzonders.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Mahaai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En hier is hij dan, de final.

is Paradise en je hoort Tasmin Archer met Sleeping Satellite. Ik werp ook eventjes een blik op het internationale nieuws. En daar zie ik een mooie medische doorbraak in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft namelijk een 19-jarige jongen als tweede persoon ter wereld een operatie ondergaan die mogelijk zijn vruchtbaarheid kan herstellen. De jongen moest 3 jaar geleden chemotherapie ondergaan vanwege een ernstige bloedziekte. En omdat zo'n behandeling onvruchtbaarheid kan veroorzaken, besloten artsen vooraf een stukje weefsel uit zijn testicles te verwijderen en in te vriezen. Nou, dat weefsel is dus nu tijdens een operatie in Edinburgh teruggeplaatst. En in de hoop dat zijn lichaam dit dan vervolgens zelf weer zaadcellen gaat produceren. Nou, dit zou een onwijze doorbraak betekenen, vooral voor jonge jongens die door bijvoorbeeld kankerbehandelingen onvruchtbaar dreigen te worden. Of de operatie daadwerkelijk is geslaagd, dat moet de komende maanden nog blijken, maar er is reden voor optimisme. Eerder dit jaar lukte het Belgische artsen al om met deze techniek de productie van zaadcellen bij een man te herstellen. Dus daarmee komt er voor veel jonge patiënten die een toekomstige kinderwens hebben, misschien toch weer een oplossing als dat op deze manier eerder niet kon. En verder was het een hele feestelijke avond in televisieland, want ja, het Gouden Televisierringgala in Koninklijk Theater Carré Die vond weer plaats. De belangrijkste Nederlandse televisieprijzen zijn daar uitgereikt. En dit jaar mag Jan Versteeg zich de beste presentator van Nederland noemen. Gefeliciteerd. De presentator van het SBS6-programma De Bondgenoten versloeg onder andere Tim Hofman en Thomas van Groningen. En opvallend genoeg won Versteeg 11 jaar geleden ook al een televisiering. Maar toen nog in de categorie talent. Dus dat talent heeft zich zeker bewezen. Het Gouden Televisierringgala in Koninklijk Theater Carré Die vond weer plaats. De belangrijkste Nederlandse televisieprijzen zijn daar uitgereikt. En dit jaar mag Jan Versteeg zich de beste presentator van Nederland noemen. Gefeliciteerd. De presentator van het SBS6-programma De Bondgenoten.

bekend van programma's als Het Blok en Huizenruilers. In zijn dankwoord richtte hij zich speciaal tot jongeren die onzeker zijn over zichzelf en twijfelen of ze wel goed genoeg zijn. Een mooie boodschap tijdens een avond waarop niet alleen televisieprogramma's, maar ook vooral de mensen achter de schermen en voor de camera in het zonnetje werden gezet. Nou, hartstikke mooi. Wij gaan hier op Paradise FM door met het in het zonnetje zetten van grote artiesten die prachtige nummers hebben gemaakt. Mooie nummers, ontroerende nummers, maar zeer zeker ook feel-good nummers, zoals Michael Bublé.

ZFM. Wat een ontzettend mooi nummer. En er komt nog zo ontzettend veel lekkere muziek aan, kan ik je vertellen. Ik zie Jamiroquai klaarstaan. Ik zie Hall & Oates klaarstaan. Mary J. Blige. Even kijken, Katy Perry hebben we ook nog. Maar eerst Kaja, Goo Goo. Too Shy.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Dick Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de Bramendieweg is vanmorgen een 33-jarige man aangehouden. Hij zou zijn partner hebben geslagen en haar scooter hebben aangestoken. Kamer kritisch op verlenging landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. PVV vraagt naar hervormingen. Dan nog internationale headlines. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt bij studentenprotesten. De protesten van scholieren en studenten leidden de afgelopen dagen tot rellen. Sinds donderdagochtend geldt een samenscholingsverbod. Volgens de autoriteiten was het donderdagavond kalm. De botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk-helikopter in Washington kwam door systeemfouten. Dat staat in een nog niet openbaar rapport van het Amerikaanse leger. Twee onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie miste. 67 mensen kwamen om. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paradise FM. Verkeers.

0: 14 minuten vertraging loop je daarop. En ook de Uranusstraat richting Salinja vanaf het kruispunt Ceresstraat. Daar loop je 8 minuten vertraging op. De Santa Rosaweg richting de rotonde Santa Rosa vanaf het kruispunt Kaya Dr. Oi Sprok tot aan de rotonde Santa Rosa. Ook daar loop je 6 minuten vertraging op. Even zien dan de Caminda Rignald S. Recordino richting Santa Rosa vanaf het kruispunt Katunastraat tot aan de rotonde Santa Rosa. Ook daar loop je vertraging op, maar liefst 6 minuten. Dus het is eventjes, goed, de radio lekker hard meezingen en een beetje geduld. Klein beetje geduld hebben. Wat betreft de airport arrival zie ik verder niets bijzonders.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
3: Tijd voor een beetje virtual insanity met Jamiroquai.

0: Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall & Oates, met Kissed on My List, hoorde je hier op Paradise FM. Het is op dit moment aan de gang, hè? Tenminste, zometeen de 48 Hours Film Project, de awardshows. Super spannend. Gisteravond waren de filmvertoningen in de movies in Otrabanda, waar het publiek bij kon zijn en ook nog eens kon stemmen op de publieksfavoriet, zeg maar, de publieksprijs. Ik dacht, het is wel even leuk om eventjes te schakelen met Bert, aangezien wij normaal ons belletje ook hebben op de donderdag. Bert, hoe is het daar?
1: Hi Vanessa, ja goed, kijk, rond een uur of zes verwacht ik dat mensen een beetje beginnen aan te komen. Maar we zijn er klaar voor, alles ziet er heel netjes uit voor de awardshow van dit jaar.
0: Ja.
1: Ik kijk er zo erg naar uit. Het is ontzettend spannend, alle teamleden die zitten een beetje in spanning natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik kan je wel één ding verklappen, ze hebben allemaal stuk voor stuk, 16 teams waren dat. Die hebben echt goed gepresteerd. Die hebben echt hun best gedaan om in 48 uur een film te maken.
0: Ja.
1: En gisteren heeft het publiek het kunnen zien. Er waren twee van de vier zalen waren compleet uitverkocht. Die andere twee waren ook goed bezocht. Het 48 Hour leeft gelukkig. En dat vind ik ook leuk, vooral voor de makers die in het weekend zo hard hebben gewerkt aan een project.
0: Te gek. En wat betreft die makers, want er zijn dus 16 films ingeleverd. Nou, gisteren heeft het publiek kunnen kijken en kunnen stemmen. Ik neem aan dat jullie die stemmen ook bekeken hebben. Je hoeft natuurlijk nog niks te verklappen, maar zou je kunnen zeggen dat daar toch wel duidelijk een aantal grote winnaars uit naar voren komen?
1: De manier waarop we het dit jaar hebben gedaan is, we hebben dus een screeningsgroep 1 en screeningsgroep 2. En in elke screeningsgroep zit er dus één publiekswinnaar.
0: Ja.
1: En dan vanavond gaan die twee publiekswinnaars door naar de finale publiekswinnaarronde, zeg maar. En dan mogen de mensen die vandaag aanwezig zijn bij de awardshow, die mogen dan kiezen uit één van die twee.
0: Oh.
1: Er is wel duidelijk. Je ziet wel duidelijk wat het publiek wat hun favoriet vinden.
0: Ja.
1: Betekent niet per se van dat de winnende film is. Want heel vaak kan het ook zo zijn dat de winnende film door de jury net anders is gekozen dan de publieksprijs. Want de jury die kijkt toch wel wat scherper aan bepaalde dingen, vooral aan techniek.
0: Ja.
1: En ze zijn wel streng hoor. Dus ik kan verklappen, het is een hele vakkundige jury.
0: Ja, precies, precies. Nou ja, en vandaar ook dat het natuurlijk ook wel heel erg goed is om daarnaast ook een publieksjury te hebben. Hè, zodat je, want ja, inderdaad, iemand die gewoon naar een film kijkt als puur consument, is natuurlijk toch heel anders dan wanneer er met een professioneel oog naar wordt gekeken. Dus wel heel erg goed dat jullie dat op die manier op beide manieren laten beoordelen. Ja, het is wel heel erg spannend. Dus vanaf hoe laat gaat het beginnen vanavond?
1: Ja, vanavond gaat het vanaf 6:30 gaan de deuren open. Maar mensen beginnen al, denk ik, rond een uur of 6 binnen te een beetje binnen te komen.
0: Ja.
1: 6:30 gaan de deuren open. En om 7:00 hebben wij dan de screening van een aantal filmpjes, dus niet alle 16, maar dan hebben we een stuk of 7 die laten we screenen vanavond.
0: Ja.
1: En dan, al daarna, ik schat zo'n uur of 8, dan begint de awardshow.
0: Jeetje, spannend, spannend, spannend. Nou ja, en voor jou en Melissa is het natuurlijk ontzettend druk geweest met de hele organisatie van dit 48 Hours programma. Het was natuurlijk de 10e editie en jullie doen dit nu een aantal jaar samen. Maar jullie krijgen daarnaast ook nog een andere hele belangrijke 48 Hours taak erbij dit jaar. Dus het is voor jullie nog niet klaar.
1: Nee, het is voor ons nog lang niet klaar. En ja, als je denkt dat deze klaar is, dan begin je toch stiekem weer een beetje voor te bereiden op de andere. Maar wat er de volgend jaar in maart bij komt, is nog extra speciaal. Want de winnaar van de 48 Hour Film Project Curaçao, die gaat automatisch naar een internationale ronde. En dat heet Filmapalooza. En volgend jaar in maart hebben wij het geluk dat Curaçao is uitgekozen als host van Filmapalooza 2027. Dus ja, dan is dat nog mooier, nog een extra trots dat onze winnaar zich mag profileren op eigen grond eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is extra mooi, dat is extra speciaal. Dat 150 van die filmpjes hier worden vertoond van all over the world.
0: Ja joh.
1: En dat gebeurt hier op Curaçao. Dat is gewoon te gek.
0: Ja, het is echt te gek. En dat zegt natuurlijk ook iets over de omvang van dit filmproject. Het is een gigantisch project dat echt niet alleen maar hier op Curaçao gehouden wordt. Dus dat gaan we straks meemaken hier op het eiland tijdens Filmapalooza. Maar goed, zover is het nog niet. Jullie focus ligt voornamelijk op vanavond voor nu. Bert, ik wil jullie ontzettend veel plezier toewensen. En voor de mensen die genomineerd of genomineerd zijn, voor de mensen die hebben meegedaan, die een film hebben gemaakt. Ontzettend veel succes en fingers crossed. En vooral genieten, denk ik, hè?
1: Ja, dat is het vooral. It's just, it has to be fun. Het moet vooral genieten zijn.
0: Ja, precies, precies. Nou, ik hoor heel graag van jou morgen nog eventjes hoe het allemaal is gegaan, Bert. Dus
1: Dan zal ik anders even langskomen.
0: Ja, dat vind ik heel gezellig. Laten we dat doen morgen.
1: Dan doen we dat.
0: Oké. Veel plezier vanavond.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: It's Paradise en Mary J. Blige met One.

Katy Perry hier op Paradise FM en Roar. Zometeen dan gaat er een lekker diner voor twee uit. We geven vandaag een diner voor twee weg bij Agave. Dus mocht je daar zin in hebben, dan kun je natuurlijk nog steeds meespelen tot het allerlaatste moment met de muziekquiz van vandaag. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, hè, ik

0: Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. De politie heeft vanmorgen aan de Bramendieweg een man van 33 aangehouden. Hij zou zijn partner hebben geslagen na een felle ruzie. Daarna stak hij haar scooter in brand. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft vastzitten voor verder onderzoek. In de Tweede Kamer is kritiek op het verlengen van de landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. Kamerleden vragen zich af wat afspraken waard zijn als deadlines steeds verschuiven. De PVV en JA21 willen weten wanneer de hervormingen klaar zijn en Nederlandse steun stopt. VVD en JA21 willen in 2027 2 ton vrijmaken voor noodvoorraden en vitale voorzieningen. Dan internationaal nieuws. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma versloeg Kassa van BNNVARA en Woeste Grond van AfroTros tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De reeks was voor het eerst genomineerd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq 1,3% door hogere olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De olieprijs liep ruim 3% op door geweld in het Midden-Oosten. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt bij studentenprotesten. De protesten van scholieren en studenten leidden de afgelopen dagen tot rellen. Sinds donderdagochtend geldt een samenscholingsverbod. Volgens de autoriteiten was het donderdagavond kalm. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
7: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
8: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
9: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: geven wij een lekkere prijs weg. En dat is op zich niet zo heel bijzonder. Nou ja, het is heel bijzonder, maar het is op zich... doen we dat iedere dag natuurlijk. Vandaag geven we een hele lekkere prijs weg bij Agave. Een dinertje voor twee. En ik moet je zeggen, ik ben een klein beetje teleurgesteld. Ja, een klein beetje. Een klein beetje. Ik kijk eventjes in de app net. Ik denk, laat ik eens even kijken. Kan ik al iemand selecteren om te gaan bellen rond 6:50 zometeen? En dan zie ik toch wel wat antwoorden waarvan ik denk... hè? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dus ik denk dat ik hem toch nog maar een keertje ga laten horen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het is niet allemaal kommer en kwel. Hè. Er staan ook goede antwoorden tussen. Maar er staan ook antwoorden tussen waarvan ik denk... ik denk dat er een aantal mensen zijn... die nog eventjes een herkansing nodig hebben. Komt ja, nog één keer de muziekquiz van vandaag.
1: Van welke plaat... is dit het intro? I wanna talk to you.
0: Ja, het is echt heel kort. Ik ga het je nog één keer laten horen. Nee, gaat hij weer iets anders doen? Dat zeg ik toch helemaal niet. Hoppatee, deze, zo, ja.
1: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk
0: to you. Ja. Ja, dat is echt heel kort. Het is gewoon heel kort en dat is ook lastig. Maar het kan wel, want ik zie ook goede antwoorden... en ik denk dat ik het zelf ook wel meteen zou weten. Je moet, weet je, met dit soort dingen is het als het zo kort is... je moet het in je hoofd een beetje door laten deinsen, weet je wel. Zo gaat hij, dat begintje. En dan dat I wanna talk to you, ja. Nou ja, denk er nog maar eventjes goed over na. Je hebt nog even, ik denk zo over een half uurtje of zo... dan bel ik iemand terug en dan maak ik iemand blij... met een lekker diner voor twee bij Agave. Ja, dit is toch wel een heel prachtig nummer, hoor, wat ik nou hoor beginnen. Ja, het is prachtig, ook wel een beetje verdrietig. Brian May en Too Much Love Will Kill You.

avond met Suzanne en Freek en Goud. En ook Boston zometeen. Ja, die ook nog. Lady Gaga zie ik ook nog klaarstaan. Wat hebben we nog meer? Even zien. Fleetwood Mac. Ja, je weet het. Het is gewoon echt alleen maar lekkere muziek. En dit vind ik persoonlijk ook wel een heel mooi liedje gewoon. Desiree en Life. Want nou ja, goed. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait, hè? Het leven.

Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app... Your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

Jansen met de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de Bramendieweg is vanmorgen een 33-jarige man aangehouden. Hij zou zijn partner hebben geslagen en haar scooter hebben aangestoken. Kamer kritisch op verlenging landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. PVV vraagt naar hervormingen. Dan nog internationale headlines. De politie in het Belgische Luik heeft 76 mensen opgepakt bij studentenprotesten. De protesten van scholieren en studenten leidden de afgelopen dagen tot rellen. Sinds donderdagochtend geldt een samenscholingsverbod. Volgens de autoriteiten was het donderdagavond kalm. De botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk-helikopter in Washington kwam door systeemfouten. Dat staat in een nog niet openbaar rapport van het Amerikaanse leger. Twee onderbroken radioverbindingen zorgden ervoor dat de helikopterbemanning cruciale informatie miste. 67 mensen kwamen om. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
2: Zwemmen?
1: Ja!
2: Glijbanen?
1: Ja!
2: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
1: Dat wil ik!
2: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: This is Paradise FM. Heel de dag, uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
7: En zometeen hoor je de crash test dummies.

0: Quiz.
1: Het is alweer bijna 7:15. Dat betekent de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker diner voor twee. Vandaag geven we een diner voor twee weg bij Agave. En ik heb Romy aan de lijn. Een hele goede avond, Romy.
2: Ja, goeie avond.
1: Goeie avond. Was het ook een goede dag?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: Ja, ja, ik heb vanochtend nog even gewerkt en vanmiddag ben ik lekker op pad geweest.
1: Oh, wat leuk zeg. En betekent dat dat jouw weekend vroeg is begonnen of was je gewoon even één dagje wat eerder klaar?
2: Nee, dat betekent dat mijn weekend inderdaad vroeg is begonnen, maar dat is altijd zo. Dus,
1: wat heerlijk zeg.
2: Dat is hartstikke lekker,
1: wat
2: ja.
1: Wat ontzettend lekker. En heb je dan wel zaterdag en zondag ook nog of moet je zaterdag en zondag werken?
2: Nee, ik ben zaterdag en zondag ook vrij.
1: Jeetje, wat een luxe zeg. Wat een heerlijke luxe. Ik ben een beetje jaloers.
2: Ja, dat moet toch ook een beetje hier op Curaçao. Beetje ja, vrijheid.
1: Ik ben het heel middag een beetje eens.
2: Strand.
1: Ja, helemaal top. Ja. Helemaal top. Dus jij hebt eigenlijk alle tijd om een lekker dinertje voor twee in te plannen.
2: Nou, absoluut.
1: Nou, laten we eens even kijken of ik je blij kan maken met dit diner voor twee bij Agave. Nog één keer de opgave van vandaag en dan hoor ik daarna heel graag jouw antwoord. Komt u nog één keer aan. Ja.
0: Van welke plaat is dit het intro? I wanna talk to you.
1: Ja, die was echt heel kort, hè?
2: Ja, hij was echt heel kort inderdaad. Maar ik vond hem wel direct herkenbaar.
1: Oké, dat wilde ik net vragen. Wist je hem ook in één keer? Maar dat is, nou ja, dat is dan ja. Helemaal goed. Ja, er waren er een aantal die hadden. Die maakten er echt iets heel anders van. Hoor. Maar goed, jij moet eerst nog even aan mij vertellen natuurlijk wat jouw antwoord was. Want dat weet ik wel, heb ik gezien in de app. Maar iedereen die luistert niet. Dus heel graag jouw antwoord.
2: Ja, dat was Mika met Grace Kelly.
1: Yes! Nou, dat is inderdaad helemaal het goede antwoord. Dat betekent dat jij een lekker diner voor twee hebt gewonnen bij Agave.
2: Ja, heerlijk. We zijn er nog niet geweest, dus dat superleuk.
1: Nou, hartstikke mooi. Dan gaat dat binnenkort veranderen. Kom eerst even hier langs, dan krijg je van ons de bon mee. En dan kun je lekker daar aanschuiven. En dan hoop ik dat jullie daar ontzettend gaan genieten.
2: Nou, helemaal goed. Dat gaan we doen. Gezellig.
1: Mooi zo. En voor nu alvast een fijn weekend dan voor jou.
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg.
2: Jij morgen een fijn weekend dan, hè?
1: Nee, dank je.

Little Lies. Fleetwood Mac hoorde je hier op Paradise FM. En daarvoor natuurlijk Grace Kelly van Mika. En dat was de oplossing van de muziekquiz van vandaag. Romy die gaat er vandoor met dat heerlijke diner voor twee bij Agave. Gefeliciteerd, Romy. Hartstikke fijn, hartstikke fijn. Heb je nou ook zin in een lekker dinertje op kosten van Paradise FM? Dan speel je natuurlijk gewoon weer morgen mee met de muziekquiz. Want we hebben morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En welke prijs je kunt winnen, ja, dat hoor je morgenochtend tijdens de ochtendshow van Jeremy en Nelly. Voor nu ga ik gedag zeggen. Ik ga de studio verlaten. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ga er lekker van.

0: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft vanmorgen aan de Bramendieweg een man van 33 aangehouden. Hij zou zijn partner hebben geslagen na een felle ruzie. Daarna stak hij haar scooter in brand. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft vastzitten voor verder onderzoek. In de Tweede Kamer is kritiek op het verlengen van de landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. Kamerleden vragen zich af wat afspraken waard zijn als deadlines steeds verschuiven. De PVV en JA21 willen weten wanneer de hervormingen klaar zijn en Nederlandse steun stopt. VVD en JA21 willen in 2027 2 ton vrijmaken voor noodvoorraden en vitale voorzieningen. Dan internationaal nieuws. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma versloeg Kassa van BNNVARA en Woeste Grond van Avrotros tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De reeks was voor het eerst genomineerd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq 1,3% door hogere olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De olieprijs liep ruim 3% op door geweld in het Midden-Oosten. Bij het gemeentehuis in Opheusden demonstreren ongeveer 150 mensen tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. Rond 8:30 staan ongeveer 30 demonstranten in het vak voor het gemeentehuis. Af en toe wordt vuurwerk afgestoken. Het protest moet om 10:00 stoppen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
7: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
8: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
9: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
10: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
9: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
11: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
12: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft vanmorgen aan de Bramendieweg een man van 33 aangehouden. Hij zou zijn partner hebben geslagen na een felle ruzie. Daarna stak hij haar scooter in brand. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en blijft vastzitten voor verder onderzoek. In de Tweede Kamer is kritiek op het verlengen van de landspakketten voor Curaçao en Sint Maarten tot eind 2029. Kamerleden vragen zich af wat afspraken waard zijn als deadlines steeds verschuiven. De PVV en JA21 willen weten wanneer de hervormingen klaar zijn en Nederlandse steun stopt. VVD en JA21 willen in 2027 2 ton vrijmaken voor noodvoorraden en vitale voorzieningen. Dan internationaal nieuws. De SBS6 reality-reeks De Bondgenoten heeft donderdagavond de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma versloeg Kassa van BNNVARA en Woeste Grond van Avro Tros tijdens het gala in Koninklijk Theater Carré. Presentator Jan Versteeg nam de prijs zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst. De reeks was voor het eerst genomineerd. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq 1,3% door hogere olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De olieprijs liep ruim 3% op door geweld in het Midden-Oosten. Bij het gemeentehuis in Opheusden demonstreren ongeveer 150 mensen tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. Rond 8:30 staan ongeveer 30 demonstranten in het vak voor het gemeentehuis. Af en toe wordt vuurwerk afgestoken. Het protest moet om 10:00 stoppen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je